0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MSNBC en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. Ze kondigen aan alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI Force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI Force precies gaat doen is nog onduidelijk. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die gistermiddag de A12 blokkeerde bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden. De helft van hen was de snelweg opgegaan om het verkeer tegen te houden. Ze gebruikten daarbij ook 2 busjes en een auto. De politie maakte een einde aan de actie. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee Duitse deelstaten gaan vandaag naar de stembus. Inwoners van Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt een monsterzege. Vandaag kan die partij ook in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern de grootste worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van de impopulaire bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Bij het extreemrechtse protest gistermiddag in Den Haag zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het extreemrechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Voorheen de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals die in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Rotterdammers hebben gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. De Britse zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de Amerikaanse rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. In verschillende stadions is Macklemore daarom niet meer welkom. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. Meerdere andere deelnemers aan zijn tour zouden daarom zijn opgestapt. Bij het concert in Philadelphia bood Sheeran excuses aan voor de gang van zaken. Hij sprak zich ook uit over de situatie in Gaza, die hij catastrofaal en onrechtvaardig noemde. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. Door de afgesloten A12 is het druk. Dat merk je ook op de N224 van Arnhem naar Zeist bij Veenendaal. Daar sta je ook 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De brand brak uit rond 4:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op de impopulaire Merz om op te stappen verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Journalisten van CNN, MS Now en Politico werden gisteren de toegang ontzegd, zoals president Trump vrijdag had aangekondigd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Bij de explosie in de wijk Watergraafsmeer ontstond rookschade in de woning. Porsche spreekt van een laffe daad. Volgens haar zijn er sterke aanwijzingen wie erachter zit. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren gisteravond thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu 6e staat. Eerder op de avond liet Ajax punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Op foto's is een vuurzee te zien. De brand brak uit rond 4:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand, meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte uit met 4 ploegen en 2 hoogwerkers. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. Het museum kon de grap niet waarderen en schakelde de politie in. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: aan op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdzijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Die brand brak vannacht uit. De oorzaak is nog niet duidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand. De brandweer gaat de vuurzee te lijf met 2 hoogwerkers en een drone-team dat de brand in beeld moet brengen. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd in de omgeving. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in 2 deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. 2 weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. In Rotterdam is gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïense hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak rond 3:45 vannacht uit. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan inwoners vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op Merz om op te stappen verder oplopen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait ook stevig en het wordt 1 graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan 1 graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.

In de Zendtijd voor Kerken is dit uw zondagprogramma met een blijde Bijbelse boodschap voor Elburg en omstreken op Loe FM

Goedemorgen. Wat fijn dat u meeluistert. Mijn naam is Naomi Hollander en ik ben deze zondagochtend bij u. En ik hoop er ook vanavond te zijn. Nou, de dag begint alweer prachtig. De zon is doorgekomen. En we hebben net voor het nieuws al heel veel liederen over de nieuwe morgen gehoord. Meteen maar even een herinnering om een verzoekplaat aan te vragen. Stuur een mailtje naar verzoekplaat@loomedia.nl. Of stuur een appje naar de studio. Dat kan via loomedia.nl. Scroll dan helemaal naar onderen en klik op WhatsApp. Of spreek een bericht in via 0525 68 18 99 en kies dan voor optie 4. Nou, we gaan straks samen luisteren rond 9:45 naar de dienst van het Leger des Heils. En daar ga ik nog meer over vertellen, maar we gaan nu snel starten met een echt Leger des Heils lied. Voorwaarts, Christenstrijders. MUZIEK.

Mooie opname van het Leger des Heils. Voorwaarts, Christenstrijders. Het volgende lied is geschreven als morgengebed. Een gebed om leiding, kracht, wijsheid en moed voor alles wat de nieuwe dag maar brengen zal. En er staat bij, in een wereld vol zorgen, verleidingen en onzekerheden, mogen we weten dat de Heere voor ons uitgaat. Niet door eigen kracht, maar uit genade alleen. In Psalm 37, vers 5 staat, beveel den Heere uw weg en vertrouw op Hem. Hij zal het maken.

een bemoedigend lied. Leid mij langs de weg van heden. Baan uw weg waar ik geen uitkomst zie. Want met u mag ik zelfs over muren springen. Die ik uit mezelf nooit overwin. Onder de schaduw van uw vleugels mag ik veilig verder gaan. Niet door eigen kracht of wijsheid, maar uit genade, dag aan dag. Als ik opzie tegen morgen en de last mij soms benauwt, leer mij rusten in uw belofte. U laat nooit los wat uw hand begon.

Blijf bij mij, Heer. Ik kan zonder u geen enkele schreden gaan. Wees gij mijn leidsman op mijn levensbaan. Aan uw hand slechts ga ik veilig, blij. Zij het voor of tegenspoed, o, blijf bij mij.

gaan straks luisteren naar de dienst van het Leger des Heils. En omdat zij nooit live uitzenden, horen we de dienst van zondag 13 september. We starten rond 9:45 en de dienst staat onder leiding van majoor Helene Buitelaar uit Elburg. Kan of mag God nog tot mij spreken? Dat is het thema. En er komen een hoop mooie liederen voorbij. Onder andere Gods trouw voor mij is wonderbaar. Ik hoor bij de Heer, dus hoef ik niet te vrezen. God, u loven wij. En lied 68, mooi passend bij het thema. Heer, ik luister naar uw stem, die steeds weer spreekt. En totdat we naar die dienst gaan luisteren, heb ik natuurlijk heel veel Leger des Heils liederen uitgezocht. Zo gaat Peter Kits nu voor ons zingen. O, welk een glorie zal dat zijn. Voorbij is de aardse strijd. Dan mogen we ingaan in zijn heerlijkheid. Welk een glorie zal dat zijn?

Prijs de Heer, halleluja, ben niet bang voor wat de duivel mij kan doen. Dat was het gitaarkwartet. En daarvoor zong Peter Kits over welk een glorie dat zal zijn. Welkom als u net bent ingeschakeld. We bereiden ons voor op de dienst waar we rond 9:45 naar gaan luisteren van het Leger des Heils. En tot die tijd luisteren we naar liederen die hier goed bij passen. Lof zij de Heer.

Het leger des heils zong: Lof, zij de Heer. Zing voor de Heere alles wat adem heeft, want zijn naam is wonderbaar. Ja.

is redder, de rots aller eeuwen. En hij wil ook uw vriend zijn. Welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan. Wat een voorrecht dat we door hem altijd vrij tot God mogen gaan.

waar u troost en rust vindt. Breng het mij biddend tot de Heiland die de zijnen nooit vergeet. En in zijn bloed ben je gereinigd. Lof en ere, halleluja. Lof en ere zij het Lam. Luister mee naar het lied Dierbare Heiland, mijn verlosser.

We luisteren zo nog naar Alles geef ik u. En een instrumentale versie van Gloria God. En dan schakelen we 9:45 over naar de kerkdienst van het Leger des Heils. Met het thema, kan of mag God nog tot mij spreken? De dienst staat onder leiding van majoor Helene Buitelaar uit Elburg. Ik wens u alvast een mooie dienst toe en graag tot straks.

0: Morgen. Het lied van de voorzaak is 291.
1: Ja, de techniek.
0: Ja. Goedemorgen. Het lied van de voorzang is 291. Gods trouw voor mij is wonderbaar. Hij neigt zijn oor tot mij. Hij hoort het fluisteren van mijn ziel. Hij stelt belang in mij. Ofschoon ik zijn liefde niet begrijp, zo groot, zo diep, zo wijd, vertrouw ik mijn ziel en leven toe aan zijn volmaakt beleid.

0: God is trouw voor mij, is wonderbaar. Vast ligt voor mij zijn plan. Hij leidt mij veilig, ook wanneer mijn hart soms twijfelen kan. Zijn liefde maakt mij vrij van vrees. Ik verblijd mij, ik ben zijn kind en als muziek klinkt mij zijn stem, want ik weet dat hij mij mint.
1: Nee.

Gods trouw voor mij is wonderbaar. Ik wandel aan zijn zij. Hij maakt het donker voor mij licht. Zijn vriendschap maakt mij blij. Hij vraagt mij niet dat ik aan hem alleen mijn gaven geef. Ook dat ik hem trouw bemin en dien zolang ik leef.

Lied 243. Ik hoor bij de Heer, dus hoef ik niet te vrezen. Ik hoor bij de Heer, ik ken hem aan zijn stem. Ik hoor bij de Heer, hij zal steeds bij mij wezen. Het geeft mij rust te weten, ik hoor bij hem.

En het is mooi om deze dienst daarmee te beginnen. Het geeft mij rust. Laat alles van je afvallen. Het geeft ons rust te weten we horen bij Hem. En in dat vertrouwen mogen we ook zeker zijn van de aanwezigheid van onze Heer Jezus Christus, in wiens naam ik u welkom mag heten en u een gezegende dienst toe mag wensen. Het thema heeft u waarschijnlijk al gezien. Kan of mag, want niet iedereen is daarvan gediend, kan of mag God nog tot mij spreken? En allerlei vragen rondom deze vraag zullen we vanmorgen langsgaan, als het ware, aan de hand van wat er in de Bijbel staat. Ik nodig u uit om in te stemmen met dat eerste lied van Samenzang. Lied nummer 15. Heer God, u loven wij. Heer, u belijden wij, Vader in eeuwigheid, zingt het gans heelal uw naam. Aarde en hemel, Heer, zingen uw naam ter eer. Heel uw schepping, door heel de schepping door, eeuwig met het engelenkoor. Heilig, heilig, heilig is onze God, de Heer Sebaoot. Hemel en aarde zijn van zijn grootheid vol. Halleluja, halleluja, amen. We zijn blij dat er ongeveer een voltallig muziekkorps is, behalve Matthijs nog. Nou, fijn dat je dat geeft me altijd, behalve de nabijheid van Jezus, geeft mij de zekerheid dat het wel goed komt.

En voordat we gaan zitten, zingen we ook nog lied 21. Dat durf ik dan wel te doen, omdat we maar een lied van één couplet hadden. In de ochtend, in de avond, Allerhoogste God en Heer, van de morgen tot de avond brengen wij u lof en eer. Ja, of dat altijd zo is, als ik naar mijn eigen leven kijk, breng ik van de morgen tot de avond God de lof en eer. Als het erop aankomt, misschien wel, maar hoe vaak zijn we met andere dingen bezig? Maar we zingen het, omdat het ons verlangen is. En we spelen op de harp, symbolisch, en we tokkelen op de lier. En zingen tot uw eer, want, en dat is een zekerheid, u bent liefdevol en trouw. Groot zijn uw daden, Heer. 2 maal achtereenvolgens.

Neemt uw plaatsen in. Ja, als je zo in de week voorafgaande aan de zondag dat je voorgaat met liederen en al bent bezig geweest, dan wil het wel gebeuren dat een bepaald lied maar steeds in je hoofd blijft doorzingen. Soms tot het vervelende af, want dan wil je iets anders. En dat overkwam mij met dat lied wat we straks gaan zingen, aan het einde van ons momenten van gebed, uit de bundel van 1970, een hele oude bundel. Als het gaat over het spreken van God, schoot mij dit lied te binnen, dit koor. O spreek, wijl ik kniel aan uw voet. En juist in wat gij mij ontdekt, volgt u dan mijn willig gemoed. Keek in de bundel van 2007, de rode, daar stond het niet in. Nog een bundel terug en daar vond ik het. En ik dacht, het meende mij voor te komen dat we in het verleden meer van zulke liederen met verlangen en met zekerheid zongen. Dat we verlangden naar het spreken van de Heer in het bijzonder tot ons. En dat dat meer in de wind is geslagen. Misschien heb ik het verkeerd. Over kunt u straks zelf uw eigen gedachten laten gaan en vertellen. Maar is dat verlangen om de stem van God te horen in ons persoonlijk leven, kennen we dat zo intens, zo bewust, dat het er als het ware niet draagt dat God spreekt? Of dat zo is, weet ik niet. Laten wij, voordat we die momenten van gebed beginnen, die vraag afvragen, in ons hart leggen. Kan God nog tot mij spreken? Is God bij machte om ons te laten weten wat hij met ons leven wil? En er zijn verrassende dingen gebeurd in de loop van de kerkgeschiedenis, van de geschiedenis van de Bijbel. We zullen daar ook over nadenken zometeen. Als God tot mensen spreekt, laten wij in die sfeer van verlangen samen biddend zingen de woorden van lied 68. Heer, ik luister. Ik luister naar uw stem die steeds weer spreekt en die mij klaar en duidelijk aantoont wat mijn ziel nu nog ontbreekt. Want als we niet bereid zijn om te luisteren, als wij ons niet ertoe zetten om onze oren open te zetten, als wij niet zeggen tegen de Heer, ja Heer, ik luister, wilt u tot mij spreken, dan kan God niet spreken, want we horen het niet. Of zijn stem verwaait in de wind. Zullen we het zo biddend, verlangend zingen? Heer, ik luister. Laten we dat tweemaal biddend zingen en dan een moment van stil gebed. En zeg in dat stille gebed tot God wat u zou willen horen. Wat uw verlangen is voor deze samenkomst. Want u bent niet zomaar uit tijdverdrijf hier naartoe gegaan. Maar om God te ontmoeten. En daarna gaan we verder met het volgende. Tweemaal en dan stil gebed.

En dan vervolgen wij ons gezamenlijk bidden door te zingen met de woorden van lied 75. Heilige Geest, wij verlangen naar u. Want het is toch de Geest die ons doet begrijpen dat het God is die tot ons spreekt. Het is toch de Geest die ons uitlegt wat God bedoelt. Het is toch de Geest die we aanroepen om te verstaan wat er staat in de Bijbel. Heilige Geest, wij verlangen naar u. Hoor naar ons bidden en spreek tot ons nu. Ontvouw ons het wezen van Jezus de Heer. Heilige Geest, kom, beziel ons toch weer. En als we dit hebben gezongen, dan is er iemand die ons voorgaat in gebed.

0: Iemand die deze samenkomst in gebed aan de Heer wil opdragen. En laat ons allen meebidden. Amen.
1: Vader in de hemel, u hebt het ons op woord zeggen. Dat we naar u verlangen, naar uw Heilige Geest. Heer, en we danken u dat we weten, Heer, als wij naar uw Heilige Geest verlangen, als we daarom vragen, als we ons daarvoor openstellen, dat u ons alleen maar wilt vullen, vol wilt maken, Heer, van uw Heilige Geest. Zodat we kunnen laten zien, Heer, hoe goed het is om een kind van u te zijn, om u te volgen, om achter u aan te gaan, Heer. Want u bent, ondanks dat u een groot, almachtig God bent, Heer, schepper van hemel en aarde, schepper van al wat leeft, Heer, ook mij, onze schepper. Heer, houdt u van ons. En wilt u dat we een leven leven, Heer, vol met geestkracht, vol met blijdschap, ook vol met liefde. Liefde voor u, maar daarin ook liefde voor de ander. Heer, en dan bid ik hier voor allen die hier zijn, maar ook voor alle zieken die er zijn en die we ook missen, Heer. Dat ze door het luisteren op een later moment ook dat verlangen mogen ervaren in hun eigen hart. En daarin ook de blijdschap mogen vinden. En de hoop die er is, Heer, als we op u zien en op u vertrouwen.
0: Ja.
1: Heer, dan bid ik u ook voor de wereld, Heer. Die, waar zoveel liefdeloosheid is, waar zoveel haat en nijd is. Heer, dan bid ik om die liefde van u, om die geestkracht van u, Heer. Zodat harten, harde harten, zullen gevuld worden met die liefde van u. Heer, en wij mogen daar handen en voeten van zijn. Heer, en Heer, dan wil ik ook bidden voor uw volk, Heer, wat zo gehaat wordt op het moment. Waar zoveel antisemitisme is op dit moment. Heer, u hebt het ons ook gezegd, Heer, dat we van ons verwacht wordt dat we bidden om de vrede van Jeruzalem, Heer. Dat rust hebben die van je houden. Dat vrede hier binnen je muren en rust in je vesting. Heer, want we zien uit naar het moment dat u komt, Heer. Om vanaf de Sion en vanuit je Jeruzalem uw rijk van vrede en gerechtigheid op te richten.
0: Amen.
1: Heer, waar we allemaal door gezegend mogen worden. Heer, en zo bid ik dat uw woord, Heer, dat vanmorgen mag klinken. Dat het ingang mag vinden in onze harten. En ik bid om de leiding van uw Heilige Geest, Heer, voor de nieuwe die uw woord mag brengen. Dank u wel dat ze dat nog steeds kan en wil doen.
0: Amen.
1: Heer, we danken u en we zien uit naar alles wat u ons geeft. Ook aan de kinderen, als ze straks de kindernevendienst hebben. Heer, dat ze daarin ook mogen gaan ontdekken, Heer, steeds meer dat u van hen houdt. In Jezus' naam. Amen.
0: En dan sluiten we deze momenten van gebed af door samen dat derde gebedskoor te zingen. O spreek, het staat afgedrukt in uw liturgie. O spreek, wijl ik kniel aan uw voet. En juist in wat gij mij ontdekt, juist wat God ons daarin aantoont, geven we hem de gelegenheid om ons gehoorzaam te maken. Volgt u dan mijn willig gemoed.

Vader in de hemel, hoor onze gebeden die in stilte en hardop zijn opgezonden. In de naam van Jezus Christus, uw Zoon, onze Redder. Amen. Amen. We gaan luisteren naar de kinderen. Bea, fijn dat jullie er zijn. Nou, je hebt de cadeautjes al gezien, hè? Ik heb nog veel meer in mijn kasten die ik aan het opruimen ben. Ja, ze worden steeds groter, althans. Dat lijkt zo, hoor. Ik weet niet of het echt zo is.

0: Dag dames, leuk dat jullie er weer zijn. Of niet, Emma? Heb je er weer zin in? Of Lotte? Sorry, ik vergis me. Die namen altijd, ik vergeet ze altijd. Goed, nou, ik heb hier een boog. En daar heb ik wat op staan. Mag jij lezen wat erop staat? Ik zal even kijken, ik weet niet of jullie het kunnen lezen. Ik wou het groter doen, maar dat lukte niet zo goed. Kinderen. En dan heb ik er nog één. Oh, ik heb het fout gedaan. Ik moest eerst deze. Nou ja, maakt niet uit. Jij mag deze lezen.
1: Grote
0: mensen. Oké. Nou, de grote mensen vonden de kinderen in de tijd van Jezus niet zo belangrijk. Ze vonden dat ze eerst maar eens volwassen moesten worden. En, maar Jezus vond dat niet. Dus, de grote mensen vonden dat... Maar de kinderen. Nou, dan doe ik ze zo onder elkaar. Wat zien jullie nou? Even zo doen, sorry. Nou, ik zal het zeggen. De grote mensen zijn, lijkt groter, dat die boog. Maar dan doe ik ze op elkaar. Wat zijn ze dan? Zijn ze even groot? Dus Jezus vond dat de kinderen net zo belangrijk waren als de grote mensen. En daar gaan we het straks boven over hebben. Over grote mensen en over kinderen.
2: Ik vind dat de kinderen belangrijker zijn dan grote mensen. Kan dat ook?
0: In Jezus' tijd was dat niet
3: in
0: zo.
3: In was Jezus' tijd
0: dat staat er niet.
3: Oké, maar nu toch wel? Ja, ik vind jullie het allerbelangrijkste hoor. Ja. Goed zo, broeder Schenk. Je ziet, iedereen is nodig, hè? Te zorgen dat alles vlugels verloopt. Ja. Kan God nog tot mij spreken? Of mag God nog tot mij spreken? Wie vindt dat een makkelijk onderwerp? Zo van, nou ja, dat gebeurt. Je hebt er niet zoveel moeite mee. Oké, maar je bent de enige of zegt de andere nou, een andere praat wel voor mij. Wie vindt het een moeilijk onderwerp? God zal altijd tot ons spreken. Is dit onderwerp niet nodig, denkt u?
4: We hebben het nodig.
3: We hebben het nodig, ja. Wie ervaart wel eens dat God persoonlijk tot hem spreekt? Ja, hè, wat aarzelend gaan de vingertjes omhoog. En de rest die zwijgt stil uit verlegenheid, denk ik. Kan God nog tot mij spreken? En wat gebeurt er dan? En hoe werkt dat dan? En als wij niet luisteren naar de stem van God, zijn wij daar alleen zelf dan slachtoffer van? Of omdat wij niet luisteren ook andere mensen? Ik heb één keer in het groots meegemaakt hoe God sprak tot één persoon die luisterde en gehoorzaam was. Midden in een samenkomst. En er zoveel reactie was op wat er gebeurde. Dat Pinksteren losbrak. Het was in oktober. En dat de samenkomst stopte zoals die was voorbereid. En dat de geest het overnam. Begonnen mensen te bidden door elkaar. En hardop. Knielden mensen neer en het duurde en het duurde. Iedereen werd aangesproken door de geest van God. En er was geen tijd meer voor de verkondiging, want die was al gebeurd door de geest van God zelf. Altijd nog als ik mensen spreek uit die tijd, dan hebben ze het daarover. En ik vraag me dan wel af, als ik daaraan terugdenk, is dat maar zo weinig het geval? Dat God zo tot ons spreekt dat we inderdaad allemaal in beweging komen, in beroering komen. En hoort dat bij deze tijd? Moeten we ook niet meer verwachten? Ik weet dat niet precies en u kunt daar allemaal uw eigen mening over hebben. Of is er iets in onze maatschappij wat het moeilijk maakt voor God om tot ons door te dringen? Ik vond het best een moeilijk onderwerp. Truus niet, Truus, misschien kun jij volgende keer de samenkomst doen. Lijkt me ook, dat deed je vroeger wel eens. Daar kun je best in voorbereiden. Ik vond het een moeilijk onderwerp. En het is goed dat de Heilige Geest je daarin voorgaat en je leidt en dat je daar ook op mag vertrouwen en hem mag aanroepen. Laten we ons hart openzetten voor wat God wil zeggen tot ons. Want niet als we alleen zomaar zitten op ons gemakje. Ja, God spreekt altijd natuurlijk, maar er zal ook een houding van ontvankelijkheid moeten zijn, van bereidheid, van verlangen om Gods stem tot ons persoonlijk te horen. En we zijn daar met elkaar verantwoordelijk voor. En ik geloof dat God vandaag aan de dag net zo overweldigend wil spreken als in de Bijbeltijd. En in deze tijd, in ons midden. Laten we ons daar toe neerzetten. Ik heb Jolanda bereid gevonden om de eerste schriftlezing te lezen. Dat is best wel wat moeilijk tegenwoordig, want ja. Jolanda.
1: Ik ga voor u lezen Jesaja 6, 1 tot en met 13. Jesaja geroepen. In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer gezeten op een hoog verheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele tempel. Boven hem stonden serafs. Elk van hen had 6 vleugels, 2 om het gezicht en 2 om het onderlichaam te bedekken en 2 om mee te vliegen. Zij riepen elkaar toe, heilig, heilig, heilig is de Heer van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit. Door het luide roepen schudden de deurpinnen in de dorpels en de tempel vulde zich met rook. Ik schreeuwde het uit, wee mij, ik ben verloren, want ik ben een mens met onreine lippen en ik lees te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met eigen ogen de koning, de Heer van de hemelse machten gezien. Toen nam een van de serafs met een tang een gloeiende kooltje van het altaar en vloog daarmee op mij af. Hij raakte mijn mond ermee aan en zei, dit heeft je lippen aangeraakt, je schuld is geweken, je zonden zijn teniet gedaan. Daarop hoorde ik de stem van de Heer zeggen, wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan? Ik antwoordde, hier ben ik, stuur mij. Toen zei hij, ga naar dit volk en profeteer het volgende tegen hen. Luister goed. Maar begrijpen zul je het niet. Kijk goed, maar inzien zul je het niet. Maak het hart van het volk ongevoelig, stop hun oren toe, smeer hun ogen dicht. Dan kunnen ze met hun ogen niet zien, met hun oren niet luisteren en met hun hart niet begrijpen. Zij zullen niet naar mij terugkeren en geen herstel vinden. Ik vroeg, hoe lang, Heer? Hij antwoordde, totdat de steden en huizen geheel verlaten zijn en er geen mens meer woont. Tot heel het land verwoest is, één grote woestenij. Tot de Heer de mensen heeft weggevoerd en er totale verlatenheid heerst in het land. En als er nog een tiende deel achterblijft, dan zal ook dat vernietigd worden. Zoals er van een eik of terebint na het vellen slechts een stronk overblijft. Maar wat uit die stronk voortkomt, is heilig.
3: Amen. Dankjewel, Jolanda. Nou, het is niet te hopen dat in deze tijd zo is, hè? Dat God zegt, nou, smeer hun ogen toe en hun hart dicht en hun oren dicht. Wat hebben wij het dan over het spreken van God? God weet al dat de mensen ongehoorzaam zijn. En het is altijd de vraag, ja, wat is nou Gods aandeel en wat van de mens? Want God wil toch dat wij hem verstaan, jazeker. Laten we luisteren naar het vervolg van deze dienst en ook naar de volgende schriftlezing. We gaan eerst zingen lied 391. Zuster Annie, wil je ons daarin leiden? Ja, je kan zomaar opgeroepen worden, hè? Zo was dat toch. En zo is dat nog steeds. Doe rustig aan, lied 391. Muzikanten overleggen nog even met elkaar. Ze zijn met zoveel, er moet wel even overlegd worden. Hè?
5: Ja.
0: Zie hoe de zonde de wereld bedreigt. Heer, wie zal gaan? Heer, wie zal gaan? Iemand bewogen wiens stem niet zwijgt over God. Hoe zijn kracht de mens bevrijdt. Hier ben ik, Heer, zend mij. Maak mij zoals u wilt dat ik zijn zal, Heer. Ja, gebruik mij wanneer en waar u dat verlangt.

Hoe kan ik gaan? Ik ben onrein en verward. Machtige God, zie mij toch aan. Kom met uw zuiverend vuur tot mijn hart. Maak mij rein. Maak mij sterk, Heer. Ik zal gaan. Amen.

0: Ik wou nog even zeggen, de majoor die vroeg net van, als we wel door de geest, dat we de stem van God horen. En ik stak geen hand op, maar ik weet wel dat ik dat toch heel vaak merk, dat de Heer mij laat ja, zien en horen de dingen wat hij voor mij heeft. En ja, dat hij toch elke dag mij zoveel geeft. En wat een rijkdom is dat als we die hier mogen kennen.
1: Dankjewel, Annie. Dat was een woordje vooraf, dat is nooit verkeerd. En voordat we zometeen dat gedeelte gaan beleven van delen van ons geloof, in woorden, in ons lied en ook in Affen, luisteren we eerst naar de aankondigingen van Truus. Ja, Truus, het staat op deze plaats in de liturgie. En laat je die nou al op dinsdag volgens mij gekregen hebben.
2: De aankondigingen. Nou, we zien het ook dat er behoorlijk veel zieken onder ons zijn. Maar ik heb van een paar, of ja, in ieder geval van Riemke, daar kreeg bericht van dat ze was dus, er was weefsel uit haar voet gehaald. En dat is gelukkig helemaal goed. Ze is allemaal weggehaald. Maar ze moet weer met een nieuwe serie bestralingen beginnen. En dan een veel sterkere kuur, omdat de bestraling van de vorige keer niet aangeslagen zijn. Waardoor de klieren in haar nek weer groter zijn geworden. Morgen hoort Riemke hoe vaak en hoeveel bestralingen het worden. En dan gaan ze ook beginnen. Dus, ja, het is erg zwaar allemaal voor Riemke. En ja, we willen Riemke ook dragen in onze gebeden. En natuurlijk geldt dat ook voor de andere zieken. We missen broeder Joop ten Besten al een aantal weken. Nou, als die er niet is, dan wil dat wel zeggen dat het niet goed gaat. Hij wil daar absoluut niet iets over gezegd hebben, maar ik zeg het toch maar, want het is nu al 3 weken. En daarom hebben we overlegd, en dat zal die ook niet op prijs stellen, maar zuster Annie, de beste, dat jij de bloemen meeneemt. En dan maak je er maar een mooi verhaal van. Maar ze zijn voor om Joop en voor jou.
3: Geweldig goed.
2: Oh, nou, geweldig. Oké, broeder Joop de Beste, die doet ons in ieder geval de groeten. Hij mist ons vast. En dan ja, hebben we allemaal de mail gehad dat Major Mondeel op dinsdag

0: 8 september bevorderd is tot heerlijkheid. Ze heeft hier heel wat jaren ook gestaan. En dus ja, we kennen haar allemaal. Maandagavond is het condoleren. En dinsdag om 1 uur is de dankdienst en aansluitend de begrafenis. En dat vindt plaats in Nijverdal. Wij gaan er sowieso heen. Dus als er nog mensen mee willen, dan kunnen in ieder geval 2 mensen nog mee met ons. Wat de activiteiten betreft. Nou, alles is weer gestart. Extra wat dinsdag weer start, dat is de outreachmaaltijd hierboven. 5 uur inloop en 6 uur de maaltijd. Woensdagmorgen van 10 tot 12 de knutselhobbyochtend. Donderdagmorgen weer het warm welkom met inloop vanaf 11:45. En donderdagavond is er ook weer de eerste preesavond van het seizoen. Met inloop vanaf 7 uur en om 19:30 begint de prees. Dus daar bent u ook van harte voor uitgenodigd. Volgende week zondag, we zouden, dat had ik vorige week aangekondigd, vandaag de ziekenzondag hebben, maar dat lukte niet. Dus volgende week zondag hebben we de ziekenzondag. En die staat onder leiding van broeder Envoy Gert Bos. En dan zullen er ook de fruitbakjes zijn die weggebracht worden naar de zieken. En de BVU die gaat volgende week zondagavond naar zuster Klaassen voor ook een eerste huisdienst. En voor degenen die het aangaan, om 19:30 beginnen we. Natuurlijk van harte welkom na afloop voor een bakje koffie of thee. En terwijl we kijken en luisteren naar het lied Sprekende God door het christelijk muziekcollectief Reisgenoten, kom weer bij u voor een goede collecte. Tot zover. Oh, sorry. Ik dacht dat ik dat wel gezien had. Oh, sorry. Nog even wachten. Eerst wat anders.
1: Einde geven we onze gaven altijd. Lied 225. Ons gezamenlijk gezongen getuigenis. Want u kunt niet allemaal aan de beurt komen om iets te zeggen. Hoewel, als de geest ingrijpt, dat zou kunnen. Dan leggen we alles stil en dan luisteren we daarnaar. God is met ons te allen tijd. Iedere morgen heeft hij bereid. En als in de avond het licht is gedoofd, dan blijft de Heer bij ons. Dat heeft hij beloofd. Niet te snel, zei Truus tegen mij.

zingen het nog een keer. Klinkt niet alsof het allemaal heel goed kennen, terwijl het toch wel een heel bekend oud koor is, dacht ik. En dan is er iemand van u die een woord voor de Heer mag spreken. Het zij over het thema, uw ervaringen met God spreekt tot mij, of iets anders wat in uw beleving is. Wacht niet op elkaar, laat de voortgang in de samenkomst voortgaan.

0: Wie mag ik het woord geven? Zuster Nel, Lee.
1: Kruipdoor, slijpdoor,
2: Nel. Ik zie met zo'n groot muziekkorps. Ja, ik was vorige week niet in de samenkomst, omdat ik niet heel erg lekker was. En toen luisterde ik naar Albert of Power. En dominee Robbie Schulte, hoe heet hij ook weer? Schulte. Goed, die had het, ja, die sprak over allerlei dingen, onder andere over de vervulling met de Heilige Geest. We hebben toen straks gezongen. Moet ik even kijken. Mijn leven, oh, dat moeten we nog zingen. Mijn leven wordt door zonlicht overgoten. En daar komen dan op een gegeven moment woorden in voor. Want ik ben een kind van God en voor de eeuwigheid behouden door Jezus bloed. Dat is iets geweldigs als je dat zingt. En dan zijn wij vaak gewend om amen te zeggen. En vroeger deden we dat veel vaker in het leger. En het viel mij op dat dominee Schuller daar sprak over prachtige, geweldige dingen. En terwijl hij daarmee bezig was, iedere keer dan zei hij amen. Alsof hij het vroeg aan de mensen in de zaal, in de kerk, bent u het ermee eens? En het mooie was, er kwamen een heleboel geluiden iedere keer terug. Amen, riepen de mensen. Amen. En zoals de majoor net zei, je kunt zo naar een preek luisteren. Oh, dat is mooi. Maar je kunt je er ook, ja, in meevoelen en het als het ware samen beleven. En dan wordt het zo geweldig dat ik moest het zo iedere keer ervaarde ik dat als hij dat dan zei, amen. En dan kwam dat amen terug uit die kerk van, zo is het, zo sta ik er ook achter. Ik vond het heel fijn om dat te beleven en dat door te geven. Er werd ook een klein filmpje getoond van Corrie ten Boom. En zij liet dit zien. Een handschoen, een plastic handschoen, die je aandoet met je werk of hoe dan ook. Dat ding kan niks. Die kan niet schrijven, die kan geen hand geven. Maar kijk, als je nou je hand erin stopt, dan kan die alles. Dan kan die iets pakken, dan kan die schrijven, dan kan die iemand op de arm, op de schouder kloppen. En ze zei, zo is het als we ons laten vervullen door Gods geest. Zelf kunnen we niks. Maar als we ons openzetten voor Gods geest, dan kunnen we alles. Alles wat God ons wil laten doen, dat kunnen we. Amen.
1: Dankjewel, Nelly. Prachtig.
3: Zo'n eenvoudig handschoentje, dat maakt toch iets duidelijk, hè? Mijn leven wordt door zonlicht overgoten. Ook van u? Amen, ja. Vraag je dat af? Ja, want je kan er misschien in twijfel over zijn. Mijn leven wordt door zonlicht overgoten, door kracht, door rust, door moed. Want, niet vanuit mezelf, maar ik ben een kind van God en van de eeuwigheid. Behouden door Jezus bloed. En er is gelegenheid voor nog iemand en anders gaan we door.

Nog iemand? Dan gaan we nu door naar het geven van onze gaven, het delen van onze gaven, terwijl we kijken en luisteren naar het lied van het christelijk muziekcollectief Reisgenoten. Ik had er nooit van gehoord. En de titel daarvan is De Sprekende God.

Ja, dat is een prangende vraag. Die we alleen zelf kunnen beantwoorden. We gaan samen zingen. Met de woorden van lied 360. Heer, meester, spreek. Uw dienstknecht luistert en wacht op uw troostend woord. Of ge uw stem verheft of fluistert, meester uw discipel hoort. Duld geen onderding dat onderschept wat u mij te zeggen hebt. Kunnen we de couplet achtereenvolgens zingen? Ja? Dan 1 wij allemaal, 2 de zusters en 3 de broeders en 4 wij allemaal.

Laten we allereerst bidden om Gods Heilige Geest die ons het woord vanuit de Bijbel doet verstaan en de kracht geeft om daarnaar te leven. God, u bent een sprekende God. U laat ons elke keer weer opnieuw weten dat u naar ons omziet en dat we van waarde zijn in het plan van u met de schepping en de mensheid. Ja, meer nog, niet alleen dat we van waarde zijn, maar dat u ons daarvoor wilt gebruiken. En mede aan onze bereidheid ligt het als uw plan vertraagt. En alsof het lijkt dat u niet meer aanwezig bent, niet werkend, niet sprekend. Wil ons door uw geest aanmoedigen, aanvuren, dat we uitreiken naar uw stem, wat u tot ons wilt zeggen, en hoe van belang het is dat we dat horen en het doen. En als we dan opnieuw uit de Bijbel lezen over God die spreekt tot mensen en we denken daarover na, wil dan met uw geest in ons hart zijn, in ons hoofd, in deze zaal, zodat we niets missen van wat u zegt, tot ons allen gezamenlijk en tot een ieder van ons persoonlijk, of we nu jong zijn of oud of daartussenin, dat uw woord voor vandaag voor een ieder van ons is. En dan is het aan ons de vraag, wat gaan wij doen met dat woord van God voor ons vandaag? Zegen uw woord. Geef mij uw Heilige Geest opdat u dat kunt gebruiken om tot ons allen te spreken. Tot eer van uw naam, tot uitbreiding van uw koninkrijk, ja, tot volvoering van uw plan met de schepping en de wereld. Om Jezus willen vragen we dat. Amen. Amen. Krijgen de muzikanten de gelegenheid om in de zaal te gaan zitten.

Ik lees voor u uit het boek Handelingen, Handelingen 10, vanaf het eerste vers. Het is ongetwijfeld een bekende geschiedenis, zeker bekend van de zondagsschool. Zo heel vaak wordt er misschien niet over gepreekt, maar hij zal toch zeker bekend zijn. Maar ik lees u wel bijna de gehele geschiedenis voor het goede begrip. Een van de inwoners van Caesarea was een centurio van de Italiaanse cohort, die Cornelius heette. Hij was een vroom man die samen met zijn huisgenoten God vereerde. Hij gaf uit barmhartigheid veel geld aan het volk en bad veelvuldig tot God. Op een dag kreeg hij omstreeks het 9e uur een visioen, waarin hij duidelijk zag hoe een engel van God zijn huis binnenkwam. Hij hoorde hem zeggen: Cornelius! Hij staarde de engel verschrikt aan en vroeg: Wat is er, Heer? De engel antwoordde: Je gebeden en giften zijn door God opgemerkt. Stuur daarom een paar van je mannen naar Joppe, om een zekere Simon te halen, die ook wel Petrus wordt genoemd. Hij verblijft bij een leerlooier die eveneens Simon heet en in een huis aan zee woont. Toen de engel die met hem gesproken had was weggegaan, liet Cornelius 2 dienaren bij zich komen en een vrome soldaat uit zijn gevolg. Nadat hij had uitgelegd waar het om ging, stuurde hij hen naar Joppe. De volgende dag, nog voordat de afgezanten van Cornelius in Joppe waren aangekomen, ging Petrus, omstreeks het middaguur, naar het dak van het huis om daar te bidden. Maar Petrus kreeg honger en hij wilde iets eten. Terwijl er eten voor hem werd klaargemaakt, werd hij gegrepen door een visioen. Hij zag hoe vanuit de geopende hemel een voorwerp dat op een groot linnen kleed leek, aan 4 punten op de aarde werd neergelaten. Op het kleed bevonden zich alle lopende en kruipende dieren van de aarde en alle vogels van de hemel. Hij hoorde een stem zeggen: Ga je gang, Petrus, slacht en eet. Maar Petrus antwoordde: Nee, Heer, in geen geval, want ik heb nog nooit iets gegeten dat verwerpelijk of onrein is. En voor de tweede maal hoorde hij de stem: Wat God rein heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen. Tot 3 maal toe hoorde hij de stem en direct daarna werd het voorwerp weer in de hemel opgenomen. Petrus vroeg zich verbijsterd af wat de betekenis kon zijn van het visioen dat hij had gezien. Juist op dat moment arriveerden de afgezanten van Cornelius bij de poort, nadat ze overal navraag hadden gedaan naar het huis van Simon. Ze trokken door geroep de aandacht van de bewoners en vroegen of Simon Petrus in dit huis verbleef. Terwijl Petrus nog nadacht over het visioen, zei de geest tegen hem: Er zijn hier 3 mannen die naar je op zoek zijn. Ga meteen naar beneden en ga zonder aarzelen met hen mee, want ik heb hen gezonden. Petrus ging naar beneden en zei tegen de mannen: Ik ben degene die u zoekt. Wat is de reden van uw komst? Ze antwoordden: Cornelius, een centurio, een rechtvaardig man die God vereert en bij het hele Joodse volk in aanzien staat, heeft van een heilige engel opdracht gekregen u naar zijn huis te laten komen, om te luisteren naar wat u te zeggen hebt. Daarop nodigde Petrus de mannen uit om binnen te komen en bood hun onderdak. De volgende dag ging hij samen met hen op weg en enkele gelovigen uit Joppe gingen met hem mee. Ik sla een klein stukje over waarin Petrus op weg gaat en ontvangen wordt door Cornelius. En Cornelius vertelt hem wat er is gebeurd, waarom hij Petrus heeft laten roepen. En Petrus, die neemt dan het woord en legt uit wie de Heer Jezus Christus was. En dat Jezus Christus de beloofde Messias was. En dan, terwijl Petrus nog aan het spreken is tot al die mensen, dan staat er dit: Terwijl Petrus nog aan het woord was, daalde de Heilige Geest neer op iedereen die naar zijn toespraak luisterde. De Joodse gelovigen die met Petrus waren meegekomen, zagen vol verbazing dat ook niet-Joden het geschenk van de Heilige Geest ontvingen.
want ze hoorden hen in klanktaal spreken en God prijzen. Toen merkte Petrus op: wie kan nu nog weigeren deze mensen met water te dopen, nu ze net als wij de Heilige Geest hebben ontvangen? Tot zover deze schriftlezing. Ja, nog even die vragen rondom het spreken van God. Ik zou graag met u willen praten eigenlijk. Gewoon zouden we een kringetje kunnen vormen en dan naar elkaar luisteren. Hoe ervaar jij het spreken van God? En wanneer spreekt hij tot je en wat doe je ermee? Zodat het niet één richtingsverkeer is, maar we luisteren naar elkaars ervaringen en weten: hé, ik ben de enige niet. Want natuurlijk vragen we ons af, zeker als we zien naar de wereld rondom ons, of God nog spreekt in deze tijd. En we kunnen natuurlijk makkelijk zeggen: tuurlijk spreekt God, we ervaren dat ook persoonlijk. Maar of God nog zo persoonlijk en direct tot ons spreekt, dat er beweging komt, dat er verandering komt, zowel in de gebeurtenissen van die tijd als in de persoonlijke overwegingen van een mens. En zelfs in de persoonlijke opvattingen van een mens. Is God bij machten om ons zo aan te spreken dat onze gedachten veranderen, dat onze levensloop verandert, dat de gang van ons door het leven heen een ander spoor trekt? Je kunt je ook afvragen: hoe weet ik dat het God is? Hoe weten we nou dat het God is die tot ons spreekt en dat we niet bij onszelf hoeven te denken: ach, ik verbeeld mij iets. Ik moest ook denken aan de geschiedenis van Samuel en Eli. Dat Samuel in de nacht een stem hoort die tot hem spreekt. Hij weet niet dat het God is. Hij had nog nooit iets van God gehoord. En hoe kun je dan weten dat het God is? En wat is het dan mooi dat die oude priester Eli, die het trouwens met Gods woord niet zo nauw neemt, dat die oude priester Eli tegen Samuel, zijn leerling, zegt: als je weer die stem hoort spreken, dan zeg je: ja, meester, uw dienstknecht luistert, want het is God. Wat ben je gezegend als je in je buurt, in je familie, in je gezin, in je straat, iemand hebt die tegen je zegt: ja, dat is God, luister naar hem. Dat is God die je hoort. Misschien zijn wij soms zo'n wegwijzer voor iemand, doordat we kunnen zeggen: ja, dat is God die tot je spreekt. Je kunt jezelf ook afvragen, als het over het spreken van God gaat: geef ik wel ruimte aan God om tot mij te spreken? Er zijn momenten dat God die ruimte als het ware neemt. Maar de meeste momenten zijn toch zo geordend dat God die ruimte vraagt. Dat God kijkt naar het verlangen van iemands hart en dat God zijn spreken laat afhangen of zijn woorden worden gehoord. Want wat is het zonde als Gods woord in de wind wordt geslagen, als het wegwaait, als het als zaad tussen het onkruid komt? Nou, zomaar wat vragen nog veel meer bedenken. Misschien leven die vragen ook bij u. Ja, ik kan wel zeggen en u uitnodigen, spreekt er na de koffie met elkaar ronde, maar ik weet uit ervaring dat het niet gebeurt. Dan gaan we over naar de telefoon of naar alledaagse dingen. Ja, zo is de mens. Misschien moeten we soms een nabespreking houden voor wie dat wil. Maar oké. Bedacht ik zomaar toen ik hierover nadacht. We hebben net de geschiedenis gelezen van God spreken tot Cornelius en Petrus. En dat is niet zomaar gewoon. Want God spreekt tot Cornelius, die een buitenstaander is. Hij is weliswaar een Godvrezende. Dat is iemand die niet tot het Jodendom behoort, maar wel probeert te leven naar de Joodse geboden. Hij bidt regelmatig, heel regelmatig op de tijden
zoals ze dat gewend zijn, en hij geeft aalmoezen, twee plichten. Het is toch wel bijzonder dat een godvrezende, iemand die niet tot het Joodse volk behoort, dat hij zo nauwgezet bidt tot God en aalmoezen geeft. Denkt aan de mens in nood. En misschien maakt hij daarmee met zijn gebed en zijn bereidheid om te zien naar mensen in nood. Misschien maakt hij zich daarmee ontvankelijk om Gods stem te horen. Of dat God tot hem gaat spreken. En we lezen dan in dat gelezen Bijbelgedeelte vers 4 en 5 dat God in een visioen tot Cornelius spreekt. Terwijl hij aan het bidden is. En hij ziet daar een engel komen en die roept zijn naam Cornelius. Cornelius schrikt zich lam, als het ware. En hij zegt, wat is er, Heer? Dat is wel bijzonder, zo'n klein zinnetje. Wat is er, Heer? De Heer die hij officieel niet dient, maar die hij blijkbaar wel erkent. En ook zo aanspreekt als Heer, als iemand die boven hem staat. Wat is er, Heer? En dan zegt die engel, God heeft jou gezien, Cornelius. God heeft jouw gebeden gehoord en gezien hoe je denkt aan de armen, aan de aalmoezen. En daarom heb ik een opdracht voor je. Je moet een paar van je mensen naar Joppe sturen. Daar woont Petrus, die woont in het huis van Simon de leerlooier. Petrus wordt ook wel eens Simon genoemd. En dan ga je die Petrus naar jouw huis toe halen en dan zal je horen wat Petrus tot jou te zeggen heeft. Ja, je zal zo'n opdracht krijgen. Zo uit het niet. Oké, je bidt tot de God en je geeft aalmoezen, je doet wat godsdienstige plichten. En zo uit het niet krijg je een opdracht om iets te doen wat je niet voor mogelijk houdt. En dan nog mooier, Cornelius doet het. Hij denkt niet van, ach, ik lijd aan verbeelding of ik ben even in de war. Nee, Cornelius doet het. Hij vraagt zich niet af wat die Petrus tegen hem zou zeggen. Joh, ben jij helemaal gek? Ik kom niet bij niet-Joden in huis. Nee, daar lees je helemaal niks van. Hij doet wat die engel van God tegen hem zegt. En hij stuurt een paar mensen op weg en ook nog een vrome uit zijn gevolg. Ja, als centurio ben je een hoofdman over 100 en een cohort, wat we lazen in de Bijbel, dat is een groep van 6 keer 100. Dus hij had aardig wat gevolg en één van die mensen was blijkbaar net als hem vroom en godvrezend en die ging mee. En dan gaan ze op weg, alleen op de stem van God. Een rare opdracht, die niet gewoon is, die ook niet te verwachten was. Die ingrijpt in dat leven van Cornelius. En als ze dan bijna bij de plaats van bestemming zijn, dan roepen ze luid of daar Simon Petrus woont. En mensen horen dat en wijzen hem de weg. En ongeveer op diezelfde tijd, ja, hoe zit God spreken in elkaar? Hoe bereidt God zijn plan voor? Dat zien we aan deze geschiedenis. God is niet degene die spreekt tot één persoon en de rest merkt daar niets van. Nee, God verweeft zijn plan in de levens van mensen. En het past precies als puzzelstukjes in elkaar. Cornelius is op weg. De mannen van Cornelius zijn op weg en Petrus tegen die tijd gaat naar het dak om te bidden. Dezelfde tijd ongeveer. En dan krijgt Petrus honger. Ja, krijgen we allemaal. En blijkbaar dacht Petrus niet van, nou, ik moet eerst klaar zijn met bidden, ga ik wel eten. Denk ik ook niet altijd, eerlijk gezegd. Maar Petrus raakt in een soort zinsverrukking. Misschien als je zo'n honger hebt dat je als het ware de carbonades voor je ziet en het water loopt je in de mond. Petrus raakt in een soort zinsvervoering. En hij ziet dan een laken, ik dacht altijd een tafellaken. Hij ziet dan een laken uit de hemel neerdalen en daarop ligt al het kruipende gedierte
en ook alle vogels. En dan zegt de Heer tegen hem, een engel, die engel van de Heer, eet Petrus. Petrus, je kent Petrus, hij stijgt gelijk. Nee, Heer, dat heb ik nog nooit gedaan. Gegeten van wat onrein is, dat zal ik nu ook niet doen. Al heb ik nog zo'n honger. Nee, hij neemt het niet met een korreltje zout. Hij denkt niet, oh, dat kan deze keer wel. Nee, dat heb ik nog nooit gedaan. Dat zal ik nu ook niet doen. En weer klinkt die stem. En die stem zegt, Petrus, wat God rein heeft verklaard. Al is het tegen jouw opvattingen in, dat mag jij niet onrein verklaren. En tot 3 keer klinkt die stem. En Petrus is aan het nadenken, wat is dit nou? Wat beleef ik nou? Wat gebeurt er nou? Kan ik wel goed nadenken? En is hier een bedoeling mee? En dan zegt de Heilige Geest tot hem, Petrus, ga maar naar beneden. Er zijn een paar mannen bij je aan de deur. En die moet je binnenlaten. En dan zul je het langzamerhand gaan begrijpen. Petrus gaat naar beneden. En hij ziet daar die mannen. Die mannen zeggen waarvoor ze gekomen zijn. En die vertellen dat hele verhaal over Cornelius, wat hij heeft meegemaakt. En dat ze naar Joppe zijn gestuurd om Petrus op te halen. Omdat Petrus in de naam van God iets zou zeggen tot Cornelius. En Petrus nodigt de mannen binnen, ze blijven slapen. Om de volgende morgen weer fris op weg te gaan. En als je dat dan zo nauwgezet leest, dan denk je, wat bijzonder. Cornelius hoort de stem van God en hij doet wat hem wordt opgedragen. En Petrus hoort de stem van God, past helemaal niet bij zijn opvattingen, bij wat hij van plan was om te doen, bij hoe hij over God en de godsdienst denkt. En hij doet wat God hem zegt. Wat nou als een van die mensen niet thuis had gegeven? Wat nou als Petrus had gezegd, ja, ik ga er helemaal naar Cornelius, die onreine. Was Cornelius dan tot geloof gekomen? Had Cornelius dan begrepen waarom hij werd aangesproken tot God? Was hij dan doorgegaan met die God aanbidden? Als er één schakel ontbreekt, is de ketting stuk. En als wij die schakel zijn, die stuk is gegaan, dan kan het plan van God niet verder gaan volgens de manier waarop God het had bedacht. Dat plan niet. Petrus gaat op weg. En hij neemt een paar mensen uit Joppe mee. Alsof hij wel begrijpt dat later, als de vergadering van de broeders daarover zal gaan, dat hij getuigen heeft die kunnen vertellen hoe het is gegaan. Want natuurlijk zal Petrus daarop worden aangesproken door de gemeenschap. Want het is niet volgens de leer die zij geloven. Dat zal de Heilige Geest hem wel ingegeven hebben. Petrus, neemt wat mensen mee die kunnen getuigen. Zo belangrijk is de Geest van God. En dan komt Petrus bij Cornelius en Cornelius vertelt het hele verhaal. En hij heeft zijn vrienden en zijn familie uitgenodigd. En hij zegt, nou, vertel maar Petrus, wat God door middel van jou tot ons wil zeggen. En dan gaat Petrus vertellen over de Heer Jezus. Dan neemt hij die kans aan door uitgebreid te vertellen dat de Heer Jezus degene is die de beloofde Messias was. Dat Jezus degene is die door God was beloofd en dat daar die oproer was ontstaan. Dat hij gekruisigd en begraven is. En terwijl Petrus, ik denk vol vuur, want zo was Petrus. Terwijl Petrus nog aan het spreken is, valt de Heilige Geest op allen die luisteren. Al die heidenen. Al die mensen die ver van God staan. Die worden vervuld met de Heilige Geest. Zie je hoe het omgekeerd is? Ze komen niet eerst tot geloof en dan ontvangen ze de geest. Nee, het is als,
Alsof God wil laten zien dat de volgorde niet altijd vaststaat. Dat de volgorde niet altijd hetzelfde is. Dat je niet altijd volgens dezelfde geëikte paden hoeft te gaan. Dat Gods ingrijpen en Gods spreken altijd een is van verrassingen, van onverwachte gebeurtenissen. En Petrus zegt, ja, als de Heilige Geest is uitgestort op die heidenen, wie ben ik dan om te zeggen dat ze niet gedoopt mogen worden? En ze worden allemaal gedoopt. Volvoering van Gods plan. Maar er zit meer achter. Het is niet die ene familie van Cornelius. Met de doop van Cornelius en zijn familie en huisgenoten wordt het Petrus duidelijk dat God ook spreekt tot de heidenen. Dat er geen belemmering is voor de heidenen om te geloven in Jezus Christus. Dat ze niet onrein zijn, maar rein en tot het volk van God mogen behoren. Wat een ommekeer in de beleving van het Joodse volk. Als zij ontdekken dat God zijn liefde beschikbaar stelt aan alle mensen. En wat een wonder dat Petrus en Cornelius daaraan mogen meewerken. Het is door hun gehoorzaamheid, door hun luisteren naar de stem van God, dat wij kinderen van God mogen zijn. Wij de genade van de Heer Jezus Christus hebben mogen leren kennen en hebben mogen aanvaarden. Laten we nog even kijken naar Cornelius en Petrus. Beiden verwachten ze God spreken niet. Kent u dat? Dat u wordt overvallen door Gods sprekende stem die iets zegt wat u niet had verwacht? Die u uit uw bestaan rukt als het ware? Hoeft niet heel groot te zijn, maar toch. Die van uw opvattingen soep maakt en zijn opvattingen ervoor in de plaats geeft. Kent u dat? Dat bijzondere spreken van God. Petrus en Cornelius krijgen vreemde opdrachten. Waarvan een normaal denkend mens zou zeggen, ja dag, daar begin ik niet aan. En ze gehoorzamen. Ze gehoorzamen. Laten we even kijken naar de eerste schriftlezing. Jesaja. Jesaja die zegt, ja maar ik ben onrein, wee mij. Als hij die heilige God ziet met zijn gevolg en zijn almacht, dan zegt hij, ik ben onrein. Alsof hij wil zeggen, je kunt mij niet gebruiken, Heer. Ik doe even niet mee. Maar God doorbreekt belemmeringen die er zijn in het leven van mensen en ook die er zijn in het geestelijk leven van mensen, in de gedachten van mensen. En er komt een engel met een gloeiend kooltje en die raakt daarmee Petrus' lippen aan. Jesaja's lippen aan. En dan is hij rein verklaard. Dan zijn de belemmeringen weggenomen. En als God dan zegt, oh die wereld die is vol nood. Israël, het gooit er maar naar en ze luisteren niet naar mij. Israël, wat moet ik daarmee? Kijk eens hoe de zonde hen overvalt en hoe dat voortwoekert. Kijk eens hoe de wereld voorgaat en mijn stem horen ze niet meer. Wie zal ik zenden? Wie moet ik in vredesnaam uitzenden om dat volk te keren? En Jesaja die zegt, overweldigd door de gebeurtenis van God met zijn leven. Die zegt, hier ben ik hier, zend mij. Helemaal geen dwang of Emma Soebatten van God. Of je wilt luisteren, hier ben ik hier, zend mij. Gods roep beantwoord. Wat zou onze reactie zijn als we dat spreken van God hoorden? Aangepast aan ons leven, aan ons, onze plek van God in zijn plan. Onbegrip? Verbazing? Klein geloof? Of ongehoorzaam zelfs? Of staan we open om elke wenk van God te horen? Zijn we bereid om die weg van God te gaan? In geloof en in gehoorzaamheid. God sprak ooit het eerste woord bij de aanvang van de schepping. Met een doel, met een plan,
En dat plan gaat door. En eenmaal zal God ook dat laatste woord spreken. En in die tussentijd zoekt hij mensen die mee willen doen in dat plan. En daartoe spreekt God. Spreekt God ons mensen aan. En laten we niet onszelf misleiden door te zeggen, ja maar, niet meer op die manier. Dat zijn alleen maar tekenen van niet bereid zijn om los te laten wat je vasthoudt, wat je belemmert. God spreken is niet gericht op een fijne religieuze ervaring. Ah, God heeft tot mij gesproken. Nou, ik ben heilig. En om daarmee in een hoekje te gaan zitten. Natuurlijk gebruikt God alle middelen om ons te bemoedigen. Om ons te laten weten, ja, ik heb jou ook in het oog. Ik sterk je, ik geef je kracht. Maar God spreken is erop gericht dat het plan van God met de mens en de schepping tot volvoering komt. En dat ieder mens daarbij betrokken wordt. En God spreken doorbreekt belemmeringen, ook in ons eigen hart. Ja, ik had ook zo'n belemmering. Ik had ook zo'n belemmering dat toen God tot mij sprak, dat ik officier van het leger des heils moest worden. Eerst heils, zodat, wat een idioterie. Ik ben lid van de kerk. Ik ben namens geboorte lid van die kerk. Dat moet God doorbreken. Die eigen oude opvattingen die Gods werk in de weg staan. Of zonde. Momenten dat je helemaal niet naar God luistert, dat is zonde, want je gaat voorbij aan Gods doel met jouw leven. Die belemmeringen doorbreekt God. God doorbreekt die statische opvattingen, zodat het evangelie ruim baan krijgt. Ja, of naar mijn idee, en u mag erover met mij van mening verschillen, naar mijn idee zou de wereld veel meer in beweging zijn naar God toe als wij mensen die zeggen te geloven wat meer zouden uitreiken naar Gods stem. Naar Gods bemoeienis met ons leven. Het doel van God spreken tot u. Maak je vrij van belemmeringen. Het neemt die beletsels in je hoofd weg. Doorgaan gewoon in de gang van alle dag. Het neemt het weg en het maakt je tot een instrument in het plan van God met de wereld. Laat het ons gebed zijn, lieve broeders en zusters. Laat het ons gebed zijn. Spreek tot mij, Heer. Echt, je wordt er niet slechter van. Je komt er niet bekaaid af. Ja, je leven verandert, maar altijd ten goede. En niet alleen voor jou, maar ook voor de wereld. Laat het ons gebed zijn. Spreek tot mij, Heer. Spreek tot mij, Heer. Spreek tot ons korps. Tot welzijn en vrede van ons allen en van de wereld. Tot eer van God. Amen.

zullen we het samen biddend, smekend zingen met de woorden van het refrein van lied 368. En probeer dan los te laten wat ons vasthoudt. Die voldaanheid, die gezapigheid. En spreek vanuit het hart, spreek tot mij, Heer. Ja, spreek tot mij, Heer. Ik kan niet wachten uw stem te horen, opdat ik meer opmerkzaam zij wat u volbrengen wilt in mij. En of je nu 90 bent of in de 20 of ergens daartussenin, spreek tot mij, Heer. Ja, spreek tot mij, want ik wil ontdekken wat u tot mij zegt, altijd weer. Spreek tot mij. Terwijl we deze woorden biddend zingen, is de plaats van gebed open. O, tuurlijk, God spreekt de hele dienst door. Maar hij kan ons op dit moment aanspreken in het bijzonder en ons een opdracht geven. Ik wil dat je mijn bijzondere nabijheid, mijn stem hoort. Ik nodig je uit om te knielen aan die plaats van gebed, waar ik je zal bemoedigen, bevestigen, waar ik je kracht zal geven om te doen naar wat ik je zeg. Altijd tot welzijn van ons en de wereld en tot eer van God. Daartoe spreek tot mij, Heer. U bent genodigd en de tafel van gebed is vrij. We bidden zingend de woorden van lied 368, het refrein.

bidden we ook zingend het eerste couplet van lied 386. Zie ons, o Heer, aan uw voeten, wachtend vol ernst op uw woord. Leer ons uw stem te vernemen. En wees ervan overtuigd. Wat u hoort, wat er omgaat in uw hoofd en hart op dit moment, het is God die tot u spreekt. En dan mogen we tegen hem zeggen, spreek Heer, uw volgeling hoort. En als we dit couplet met refrein hebben gezongen, is er wellicht iemand die ons wil voorgaan in dankgebed. In gebed om kracht om Gods stem te verstaan en te volgen.

0: Is er iemand die ons wil voorgaan in gebed?
1: Vader, we hebben geluisterd. We hebben natuurlijk gedacht. En dan staan er best wel voorbeelden in uw woord. Die ons hiermee kunnen helpen. We denken aan het moment dat Jezus in het huis was van Martha en Maria. Maria zat aan de voet bij de Heer.
0: Yeah.
1: En luisterde naar zijn stem. Martha was druk met de dagelijkse dingen, wat op zich niet mogelijk te zijn. Maar te druk om de stem van u te horen. Wilt u ons helpen, Heer? Natuurlijk moeten de dagelijkse dingen gedaan worden.
0: Ja.
1: Maar dat we meer aan uw voeten zitten. En luisteren naar uw stem.
0: Ja, ja.
1: Rustig zijn. Niet te druk met allerlei dingen. Maar gericht leven naar u.
0: Sluiten we deze momenten van gebed af door dat derde couplet met elkaar te zingen. U alleen willen wij volgen. Leid in uw voetspoor ons voort. Maak ons getrouw en standvastig. Spreek, Heer, uw volgeling hoort. Als we dit vanuit ons hart, vanuit ons hoofd, vanuit ons hele leven kunnen zingen, kunnen opbidden, wilt u dan als teken daarvan voor God en voor elkaar deze woorden staande zingen?

0: Aan het einde van deze dienst komen wij tot u om u dank te zeggen dat u een sprekende God bent. Om u dank te zeggen dat u tot een ieder van ons wil spreken. Dat u een ieder van ons wil aanraken en laten weten, ook jij behoort in mijn plan. Ook voor jou heb ik de weg bereid tot mijn vaderhuis. En de weg daartoe gaat ingevuld worden zoals ik dat heb bedacht. Dank u wel, God, dat we in dat grote plan een taak, een plaats mogen hebben. We kunnen niet anders zeggen dan, Heer, blijf tot ons spreken. Als we onwillig zijn, als we het niet begrijpen, als we niet kunnen loslaten wat zo gewoon voor ons is. Blijf tot ons spreken. En laat dit korps er mede toe bereid zijn om uw woord te verkondigen. Om een levend getuigenis te zijn van dat wat u doet in de wereld, maar ook in dit korps, zolang als het al bestaat. En zo, door zoveel dalen heen gegaan. U hebt nog steeds bemoeienis met dit kleine gezelschap. En we geloven dat we in uw hand een plaats hebben, een taak, ter volvoering van uw plan. Dat we een taak hebben tot welzijn van ons, tot welzijn van de mensen om ons heen en ook verder weg en tot eer van uw naam. Blijf dan tot ons spreken, Heer, tot jong en oud, groot en klein, ieder die open staat voor uw stem. In de vergeving van onze zonden, om uw naams willen. Amen.
1: Amen.
0: En dan sluiten we af met dat prachtige lied. Hoe past het mooi op deze plek? God heeft het eerste woord. We zingen de eerste drie coupletten, dan kijken we even naar de kinderen. Fijn dat jullie er weer zijn. We gaan even zingen. God heeft het eerste woord. Hij heeft in den begin het licht doen overwinnen. Hij spreekt nog altijd voort. Ja, ja. Eerste drie coupletten.

0: De kinderen, wat hebben jullie gehoord? Want ik ben wel benieuwd wat Jezus nou zei over die kinderen die net zo belangrijk zijn als de grote mensen. Weet je jullie dat? Wie durft dat te zeggen? Jij? Mooi zo. Kijk maar even naar de mensen, ze vinden het leuk jouw gezicht.
1: Dat de kinderen net zo belangrijk zijn en dat de discipelen zeiden dat het kind weg moest. Maar dat zei Jezus dat hij mocht komen.
0: Fantastisch, wij herkennen de geschiedenis, hè? En vond je dat een mooi verhaal? Ja, dat dacht ik. Laat eens even de mensen zien, want hij kan lopen. Kijk, dat is wel heel erg leuk, hè? Ja.
2: Deze kant.
0: En deze, kijk, die muzikanten zijn altijd zo verdrietig.
2: Oké.
0: Nou, niet meer vergeten, hè? Jullie ook, die muzikanten en grote mensen, oude mensen. De kinderen zijn net zo belangrijk als de grote mensen. En ik heb mijn cadeautjesmand gevuld, kijk eens. Niet omdat ik jullie wil lijmen, maar ja, ik ben de kast aan het opruimen. En dan dacht ik, kan ik beter iets voor jullie in een... Ja, ik weet niet wat erin... Nee, geen twee. Ben jij nou betoeterd? Ik moet nog wat hebben voor de volgende keer. En dan zingen we dat laatste couplet. God staat aan het begin en hij komt aan het einde. Zijn woord is van het zijnde oorsprong.

Ga dan naar uw huis, naar de taak die God op uw schouders heeft gelegd, naar de plaats waar u woont en werkt. En doe dat onder de zegen van de Almachtige. Ontvang dan die zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, onze Vader, en de krachtige gemeenschap van Gods Heilige Geest is met u allen. Amen. Amen. Amen.

Welkom terug. We luisterden naar de dienst van het Leger des Heils met als thema: kan of mag God nog tot mij spreken? Majoor Helene Buitelaar uit Elburg had de leiding en vertelde ook dat als we niet bereid zijn om te luisteren, als we ons er niet toe zetten om onze oren open te zetten, en als we niet zeggen: Heer, ik luister, wilt u tot mij spreken? Dan kan God niet spreken, want we horen het niet. Of zijn stem verwaait in de wind. Heer, ik wil horen uw zachte stem. Laat andere stemmen in mij zwijgen. Rein door uw zuiver bloed. Met zekerheid dat wij geborgen in uw liefde zijn, staan wij vrijmoedig hier. En antwoord ons hart op de roepstem van uw geest.

zijn stem willen horen. Voortbordurend tot de dienst die we net hebben gehoord van het leger des heils. Als God zijn stem doet horen in Israël, dan zien wij al zijn luister en macht. Zing maar mee met dit feestlied.

En dat is alvast een mooi voorproefje voor vanavond, waar het vanaf 7:30 zal gaan over Yom Kippur. Luistert u mee? En vraagt u ook nog een mooi lied aan voor vanavond? Mail naar verzoekplaat@loomedia.nl of spreek een bericht in via 0525 68 18 99 en kies dan voor optie 4. We hoorden net, de dorre woestijn zal gaan bloeien als een roos. Zo gaan we met vreugde voort en zingen we, zelfs de bomen zijn blij, zij klappen voor hun God. Bedankt voor het luisteren. Tot vanavond.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake-porno van tientallen bekende Nederlanders. Het zijn nepvideo's waarop BN'ers zogenaamd seksuele handelingen verrichten. In de video's waren tientallen vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatrices en leden van het Koninklijk Huis te zien. De filmpjes stonden op een online platform met maandelijks 13 miljoen bezoekers. De man kwam vorig jaar in beeld bij het OM. Hij kan 2 jaar cel krijgen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden. Het pand is niet meer te redden en de brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. Een groot deel van het gebouw is ingestort. Bij de brand die vannacht uitbrak raakte niemand gewond. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, werd een NL-alert verstuurd voor omwonenden. In Oostenrijk is een Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man van 57 wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen en raakte in paniek. Daarop zwom hij snel naar boven, wat gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Maastricht hebben de gemeente en de zoon van André Rieu ruzie over kerstverlichting. Pierre Rieu wil zijn hotel net als vorig jaar als een levensgroot kerstcadeau decoreren. Met lichtbanen en een grote strik van lichtjes. Maar van de gemeente moet hij 1 van de 2 kiezen. Omdat de architectuur van panden herkenbaar moet blijven. Rieu is uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente. Het weer: in het zuidoosten valt nog regen. Verder is het droog met op steeds meer plaatsen zon. In het noorden nog kans op een enkele bui. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen droog, geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in het huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. Alle verdachten die gisteren in Den Haag zijn opgepakt tijdens een demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk, zijn weer vrij. Het grootste deel is gisteren al meteen weer vrijgelaten, zegt de politie. Tijdens het protest sloeg de sfeer om. Actievoerders gooiden met vuurwerk naar de politie. Lokale burgemeester De Mos besloot daarop het protest te beëindigen. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. De 80-jarige Hanen was ook de stem van Grover. Hij vindt dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer, ook in het zuiden is het droog. In het hele land breekt de zon af en toe door. Vooral in het noorden kan nog een bui voorkomen. 17 tot 19 graden is het. Morgen droog met geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen zeep, meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hanen stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De 80-jarige Hanen vindt bovendien dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer. In het zuidoosten eerst nog wat bewolking. Verder geregeld zon met plaatselijk een bui. De temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het kabinet en de oppositie gaan komende week nog niet om de tafel over steun voor de Prinsjesdagplannen. Dat zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Bij de algemene politieke beschouwingen afgelopen week kreeg het kabinet kritiek van de oppositie, omdat het geen keuze maakte voor een meerderheid over links of rechts. Premier Jetten zei na afloop zo snel mogelijk te willen overleggen met alle partijen. Volgens de RVD lukt dat niet deze week, omdat hij in New York is bij de VN. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben dit weekend wel overlegd over hoe het de komende tijd verder moet. De groep die begin deze maand 's nachts met wapens door Overasselt liep, had de opdracht gekregen om iedereen in het huis van drugscrimineel Jan G. te vermoorden. Dat schrijft de Telegraaf. De groep schoot een beveiliger dood bij de boerderij van Jan G. Er zijn daarna 32 mensen opgepakt. Politie weet inmiddels ook wie van hen de beveiliger hebben doodgeschoten. Het gaat om 2 mannen. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. Vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Paul Haane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. 80-jarige Haane was ook de stem van Grover. Het weer dan nog, tot besluit in het zuidoosten. Eerst nog wat bewolking, verder geregeld zon met plaatselijk een bui. Temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De oppositie gaat deze week nog niet in gesprek met het kabinet over de Prinsjesdagplannen. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Premier Jette zei na de algemene politieke beschouwingen zo snel mogelijk om de tafel te willen. Deze week lukt dat niet. Jette is bij de VN in New York. Oppositiepartij Pro zegt dat het kabinet nu wil kijken naar een afspraak in de week van 28 september. Over een uur wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureaus sluiten om 6 uur. Dan komt ook de eerste exit poll. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het weer er nog. Vanavond en vannacht klaart het op. En lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen geregeld zon en 20 tot 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe uitzending van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. Iedere week 2 uur lang bij jouw favoriete radiostation. En alle informatie over ons programma gloryofgospel.nl. Ik heb het gevoel dat het geluid zachter is dan normaal. Misschien zitten mijn oren dicht. Ik zou het ook niet weten, maar goed. We zijn in ieder geval on the radio, dus dat is het belangrijkste. Brooke Lyderwood en Abby Gamboa hoorde je met Even Dead on a Cross. Een nieuw nummer uit 2026 van hun. Ja, deze uitzending lekker veel muziek. We hebben straks nog wat nieuwtjes. Dus even wat nieuwe nieuws opgezocht. Dus ik zou zeggen, blijf zeker luisteren. Straks ook nieuwe muziek, althans in de collectie van Zera Worship en Christian Verwoerd. En ja, wie had ik nog meer? Ja. Jamie McDonald komt ook langs met Toby Mac. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. We gaan terug naar de zomer, naar het mooie Frankrijk. Sander en Angela waren daar. En het is goed om hier te zijn. Dit is Sander en Angela.

0: te zijn.
1: Nee, maar alleen ja.

0: de strijd.
1: Het nummer Staakt de strijd van Jeditja en Mark van Starkenburg. Goed, nieuwe muziek van Martijn Buwalda. Hij begint met zijn tour. Zijn nieuwe cd komt eraan. Dus ik zou zeggen, ja, op een of andere manier moet je toch daarbij aanwezig kunnen zijn. Martijn Buwalda heeft in ieder geval een lied daarover geschreven. Op
2: ik ben gestopt om uit te leggen.

0: Het nummer God Did It van Toby Mac en Jamie McDonald.
1: Nieuwsflits.
0: Een nieuwsflits. Ja, deze moet ik wel laag zetten. Ik draai mijn microfoon laag, maar goed. In een nieuwsflits. Nieuws over gospel. Zo Gospel Choir. Want die brengt gospel naar Amsterdam. Het Zo Gospel Choir stond vorige week in Amsterdam met een uitgebreid gospelprogramma. In het muziekgebouw in het Bimhuis vond een heel weekend rond gospel plaats. Traditionele gospel werd daar verbonden met soul en moderne muziek. Ook jonge zangers kregen een podium tijdens een speciale sessie van het Zo Talent Choir. Dan nieuws over Gospel XL is deze maand op verschillende plaatsen in Nederland actief. Het project van ook Zo Gospel Choir en Acousticum draait niet alleen om concerten, maar ook om workshops en samen zingen. Koren en zangers uit verschillende delen van Nederland krijgen de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en zich verder te ontwikkelen in gospelmuziek. William McDonald komt naar Rotterdam. Liefhebbers van worship kunnen vrijdag 25 september terecht in Rotterdam. Dan komt de Amerikaanse zanger en worshipleider William McDonald naar Nederland met zijn Encounter Tour. De avond staat in teken van aanbidding, muziek en ontmoeting. Dan Gospel Choir Romans 12 viert jubileum. Het Romans 12, het gospelkoor uit Katwijk, bestaat 30 jaar. Dat wordt op zaterdag 26 september gevierd met een speciaal jubileumconcert. Het thema van de avond is Come Let Us Sing. Het koor nodigt bezoekers uit om samen te zingen en God te loven. En twee weken geleden was ik nog in Katwijk. Toen was het jammer genoeg nog niet. Maar anders was ik daar zeker wel bij aanwezig. En dan nog uit Enschede. Ook in Enschede komt er volgende week een flinke dosis gospel los. Want op zaterdag 26 september is er een multicultureel amazingmiddag. Met onder andere het Amazing Grace Sanctuary Choir. Black gospel, Afrikaanse muziek en andere wereldliederen komen samen. En het publiek wordt nadrukkelijk uitgenodigd om mee te zingen. En als laatst op vrijdag 25 september komt Sierra Noah naar Apeldoorn. Een christelijk muziekconcert op het programma in het gebouw van 055. De Nederlandse zangeres combineert pop en worship en is in de afgelopen jaren steeds bekender geworden binnen de christelijke muziekscène. Ze komt ook met nieuwe muziek. Ze gaat hem binnenkort presenteren. En als ik het niet helemaal goed verkeerd heb gekeken, dan is dat heel binnenkort zelfs. Ik kan het eventjes hier niet zo snel weer vinden. Ja, release concert op 25/9. Dat is ook het release concert van haar nieuwe album of EP Dwars Door Alles Heen. En natuurlijk ga je een nummer daarvan horen. Dit is Sierra Noah met het nieuwe nummer Waar Was Jij? Hij wordt al wel gedraaid op Groot Nieuws Radio. Dit is Sierra Noah.

Sierra Noah, waar was jij? En na volgende week kunnen we dat ook zeggen tegen jou. Waar was jij op het mooie concert 25 september in Apeldoorn? Aanvang 19:30. Deurtjes gaan open om 19:00. En kaartjes kun je reserveren via eventsforchrist.nl. Dus op 25 september haar nieuwe EP komt dan uit Dwars door alles heen. En zandkunstenaar Gert van der Vijver, bekend als de zandkunstenaar, zal meewerken aan dit concert. Wees erbij, route naar de gebouw 055 in Apeldoorn kun je vinden ook op de reserveringssite eventsforchrist.nl. Simpel liefdeslied, dit is Sierra Worship samen met Christian Verwoerd.

En voor degenen die uit de regio Oldebroek komen dit weekend, is Christian Verwoerd te gast bij de Vrije Evangelische Gemeente in Oldebroek. Aanvang is 7 uur, als ik het goed heb. Anders kijk even op vegoldebroek.nl. Dus vegoldebroek.nl voor Christian Verwoerd.

0: Forever. Hebben we het over Chris Tomlin samen met Brian Jen en Brian Johnson. Bijna het einde van het eerste uur van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. We gaan eruit met de formatie Lef. Hoop doet leven. Tot na het nieuws en weer. Voor nog een uur The Glory of Gospel.
1: Kijk.

0: de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd en een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. Demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Rond deze tijd wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Er begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij aanwezig. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommeren. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur. Op dat moment komt ook de eerste exit poll. Het bowlingcentrum in Leeuwarden waar vannacht brand was is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur begon rond 4:15 's ochtends en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam werden er 2 NL-alerts verstuurd aan buurtbewoners. Bij de brand waren er meerdere knallen te horen, mogelijk vanwege ontploffende gasflessen. Politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in Leeuwarden. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. Lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Bij Hoevelaken is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Welkom terug bij het tweede en laatste uur van The Glory of Gospel. Nummertje 434, 55 plekken gedaald in de lijst. In de verte huilt een kind. Dit was Eline. Gaan we snel verder. In dit uur gaan we overwinnen. We gaan vuur aansteken. We gaan stenen bij stenen leggen. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. We gaan eerst verder met een nieuw nummer in de lijst. Daar zijn geen grenzen. Vorig jaar hebben we hem dus gemist in die lijst. Dat nummer komt niet van vorig jaar. Want ik zie al dat hij voor 2019 is ingevoerd in de computer. Dus die staat er al wat jaartjes in. En dat is van Joke Buijs. Daar zijn geen grenzen. Dit is nummertje 432. Daar.

nummer Overwinnen. Overwinnen, overwinnen. 126 plekken gedaald in de lijst. We vinden hem terug op 430. Dan gaan we naar 428. Het Vuur. Het nummer Vuur. 45 plekken gedaald in de lijst. We hebben het over Martijn Buwalda.

Stone by Stone, The Bowery en G-Roots. 311 plekken gestegen in de lijst. We vinden hem terug op plek 425. Dan gaan we naar een nieuw nummer in de lijst. Michael W. Schmidt, Arms Around the Sun. Nummer uit 2025. We vinden hem terug op plek 423.

0: Dank jullie wel.
1: Het nummer Onze Vader van Ellie en Rickert. We vinden die terug op plek 422. 90 plekken gedaald in de lijst. En Ves van de Pes. Ellie komt met een nieuwe CD. Ja, vandaag heb ik dat gehoord on the radio. Ze was even te gast in het programma. 'S Morgens bij Groot Nieuws Radio. En daar, of laat ik zo zeggen, Elise was daar te gast. En die was aan het zingen. Die was in de studio in Friesland. Bij meneer Van der Weijden was die aan het opnemen. En dat was backing vocal van Ellie Zuiderveld. Dus Ellie komt met nieuwe muziek. En als het goed is, komt er nog een plaat op. Een duet echt met Elise Manna. Dus even afwachten en dan horen we binnenkort meer. Onze Vader dus op plek 422. Gaan we snel verder met Hub Worship. En het nummer God doet iets nieuws. Nieuw op plek 420.

Paul Blart met het nummer Open the Eyes of My Heart Lord. 413, vorig jaar op plek 410 in de lijst. Goed, dan gaan we door snel met Adrian Snell en het nummer Peace Be With You. We vinden hem op plek 407, 221 plekken gedaald in de lijst.

Ja, voor de oplettende luisteraars, het klopt. Je hoorde ABBA van Eline. En in het vorige uur hoorde je hem in de versie van Music Worship. Maar ja, deze versie is natuurlijk de originele edit van Eline. We vinden hem op plek 406 in de lijst, 126 plekken gedaald. Dan gaan we door naar Because He Lives, Amen, van Matt Maher. We vinden hem op plek 403, 130 plekken gedaald in de lijst.

Charlotte de Jordaan, Niemand is als u. We vinden haar op plek 400, nieuw in de lijst. Sluiten we dit uur en deze uitzending af met 398. 44 plekken gestegen in de lijst. Heb ik het over de opwekkingsband met Kinga Baan. Het nummer 623. Opwekking 623. Laat het huis gevuld zijn. Wil ik u bedanken voor het luisteren. Volgende week, zelfde tijd, zelfde plaats. Alle info glorieofgospel.nl.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Op dit moment sluiten de stembureaus in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Daar mochten vandaag een kleine 4 miljoen mensen naar de stembus. Rond deze tijd volgt de eerste exit poll. Begin deze maand waren er ook al deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Daar behaalde de rechtsradicale AfD een monsterzege. De uitslag vandaag in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kan gevolgen hebben voor bondskanselier Merz van de CDU, die onder druk staat. Zijn partij praat momenteel over zijn politieke toekomst. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer nog tot besluit. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt dan af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Hey, hallo. Leuk dat je luistert. Welkom in ons midden. Welkom. Leuk dat je luistert en dat je de knop van je radio of van je tv hebt omgedraaid, ingedrukt, ingetoetst. Het maakt niet uit. Betekent als je dit hoort dat je luistert. En ik vind het heel erg leuk dat je vanavond weer bij bent. En ik wil graag beginnen met Psalm 96, wat de eerste paar versen zegt. Zing voor de Heer een nieuw lied. Zing voor de Heer heel de aarde. Zing voor de Heer, prijs zijn naam. En dan vers 11. Laat de hemel verheugd zijn, de aarde juichen, de zee bruisen en alles wat daar leeft. En ik zat even te kijken hoe de vertaling liep in de Bijbel in gewone taal. En daar zegt vers 11, en het is gewoon een oproep, ook voor nu, voor dit programma. Wees vrolijk, hemel en aarde, zee en alles wat daar leeft. Laat je horen.

Ja, zing voor de Heer en wees vrolijk, laat je horen. Nou, dat laat je horen, dat gaat natuurlijk veel beter als je dat met elkaar doet. Als je met elkaar zingt, als je bij elkaar komt om God te loven en te prijzen. En van de week kwam er een paar keer op verschillende manieren naar me toe hoe fijn het is dat we met elkaar kerk mogen zijn. Dat we naar elkaar mogen omzien, dat we mensen kunnen helpen. Dat we misschien eens kunnen wijzen op, hey, vergeet je die niet of heb je die wel gezien. Maar dat we, dat we ook met elkaar samen mogen komen om God te prijzen. En dat we ook als kerk het verschil mogen maken in deze maatschappij. En dan wil ik helemaal niet zeggen dat alles ideaal is in de kerk. Want ja, ik heb ook pijn over dingen die in de kerk gebeuren. Maar is dat niet overal zo? Waar je ook gaat, waar je met mensen omgaat. Er zijn moeilijke dingen, er zijn mooie dingen. Maar wij hebben iets extra's. Wij hebben de liefde van God die we uit mogen delen. En die we ja, met elkaar zo mogen beleven. God mogen prijzen samen, wat ons samen bindt. En het volgende lied is ook een heel mooi lied. Een lied, dat heb ik al vaker gezegd, wat mij altijd raakt. Wat mij het gevoel geeft dat God mij uitnodigt. Want hij wil met mij aan tafel samen eten, samen het brood breken, samen dicht bij elkaar zijn. U nodigt mij aan tafel om dicht bij u te zijn.

Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is. En het werk van God is niet te keren, omdat Hij erover waakt. En de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. Dat zongen we net. En daarna ook, prijs de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar.

Ja, deze liederen die ik heb uitgezocht gaan ook een beetje over samen zijn, samen komen, opgaan naar Gods huis, samen aan de tafel zitten en samen zingen en God loven. En dat zegt natuurlijk alles over de kerk. En vanmorgen zaten we in de kerk en we hadden een dienst die ging eigenlijk ook een beetje over zingen. Dus het sluit hier heel mooi bij aan. Er werd wat verteld over de geschiedenis van liederen en hoe dat in de eeuwen is gegaan met zingen. Hoe de liederen zijn veranderd of juist niet veranderd. En er was een hele groep mannen bij elkaar gekomen een paar keer om de bovenstem te oefenen van de liederen die we vanmorgen gingen zingen. En het klonk geweldig. En je voelde je zo onderdeel van het koor. Je voelde je onderdeel van de samenzang. En dat was heel bijzonder. Maar er werden ook dingen gedeeld. En een van de dingen die gedeeld was, was dat muziek, liederen je ergens doorheen kunnen trekken. Dat je soms geen woorden kan geven aan situaties, maar dat liederen je daarbij helpen. Of troost geven. Dat als alles om je heen wegvalt, je verdrietig bent, ellendig of wat dan ook, dat liederen je dichter bij God brengen, dat je dat vast kan houden. En dan moest ik denken toen ze dat vertelde aan het liedje van Martijn Buwalda, wat zegt van, er klinkt altijd nog wel ergens een halleluja. MUZIEK

Ja, dit lied begon met zing voor zijn naam, want hier wil hij ons horen. Zing voor zijn naam met alle mensen die hier samen zingen voor zijn eer. En als je de psalmen, de laatste twee psalmen uit de Bijbel leest, dat zijn ook psalmen waar opgeroepen wordt om te zingen, om van vreugde te klappen, te juichen. Het maakt niet uit, maar om God te eren. En Psalm 149 zegt, zing voor de Heer een nieuw lied. Roem hem te midden van zijn getrouwen. Laat Israël verheugd zijn over zijn machtige maker. Het volk van Sion juichen om zijn koning. Laat zij dansend zijn naam loven, bij lier en tamboerijn voor hem zingen. Ja, de Heer vindt vreugde in zijn volk. Hij kroont de vernederde met de zegen. Laat zijn getrouwen juichen in triomf. Nog jubelen als zij te rusten gaan. Met lofzang voor God uit hun kelen. En we gaan luisteren naar Psalm 149 en Psalm 150, Israëls triomflied.

Ja, loof de Heer. We mogen hem loven en prijzen. En het volgende lied, lied 904, gaat er ook over dat God voor ons zorgt, dat het zijn genade is, dat wij bij hem mogen horen. En dat we dat zullen blijven doen, blijven zingen, danken in onze liederen, prijzen met de woorden om God groot te maken. En het lied heet Heilig, Heilig, Heilig. En dat komt uit een stukje waarin Jesaja een droom krijgt. Jesaja ziet God en dan in het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heer, zegt Jesaja. Hij zat op een hoge troon. De onderkant van zijn mantel vulde de hele tempel. Boven hem stonden engelen. En die engelen hadden allemaal 6 vleugels. 2 vleugels om hun gezicht te bedekken. 2 vleugels om hun lichaam te bedekken. En 2 vleugels om te kunnen vliegen. En ze riepen elkaar toe. Ze zeggen: Heilig, heilig, heilig is de Heer van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit.

Ja, zoals ik al vertelde ergens net, hebben wij een hele bijzondere kerkdienst gehad vanmorgen met mannen die boven stem zongen. Maar we zongen ook dit lied meerstemmig en we hadden psalmen, Johan de Heer, van alles. En ik denk als je een tijd over hebt, kijk zeker even terug of zing lekker even mee. Het is echt de moeite waard. Ik weet natuurlijk niet of het geluid net zo mooi is als je YouTube kijkt als dat je erbij was. Maar Veg Elburg op YouTube kan je vinden en dan kan je hem terugkijken. En dan zijn we aan het eind gekomen van dit programma. Bijna aan het eind. Ik heb nog één lied. En dat lied wil ik je graag meegeven als een oproep. O kom nu en jubel. Breng dank aan de Heer. En juich voor de rots van ons heil. O kom van zijn aangezicht. En breng hem eer. Verheug hem met snarenspel. Want de Heer is een groot God. En de koning van alles wat leeft.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Zijn partij praat op dit moment over zijn politieke toekomst. Verwacht wordt dat hij elk moment met een verklaring kan komen. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur ontstond kort voor 4 uur vannacht en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden de 2 NL-alerts verstuurd. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd in de Kuip 5-0. En dan nog het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog. Is er afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom, luisteraars. Wat fijn hè, dat de gewone zondagavondprogrammering weer van start is gegaan. Nu alweer voor de derde week. Dat we daardoor ook weer mochten genieten van het uur Opgewekt met Arjen en Marieke Wijsmuller. Ik ben Naomi Hollander en ik hoop tot 10 uur bij u te zijn met het bekende programma. En dat is om 19:30 het uur met hart en ziel. Dit keer wel extra lang, omdat Ati deze maand vrij is. En het gaat over Yom Kippur. Om 21:15 starten we met het verzoekplatenprogramma. Vraag daar ook gerust nog een mooi lied voor aan. Mail naar verzoekplaat@loomedia.nl. En om 21:45 sluiten we de avond samen af met een overdenking. Maar nee, ik ben jullie niet vergeten hoor, jongens en meisjes. Natuurlijk starten we eerst met het kinderhalfuur. Luister maar mee.

Welkom, kom erbij. Jij hoort er zeker bij. Hoe gaat het deze eerste weken op school? Ben je al een beetje gewend? Heb je een nieuwe juf? Of misschien wel een meester? Ik hoop dat je je op je plek voelt. Ook al komen er vast moeilijke nieuwe dingen voorbij, weet dat de Heer Jezus bij jou is. Je bent niet alleen en Hij helpt jou met alles wat je moeilijk vindt. Kom bij mij, zegt Jezus.

Leg je zorgen maar neer. Dat betekent dat je niet hoeft te piekeren. Dat je straks lekker mag gaan slapen, omdat de Heer Jezus jou wil helpen met alles. Luister ook maar naar het volgende liedje. God zegt over jou en mij iets bijzonders. Dat maakt ons blij. Hij zegt, groter dan een berg zo hoog, mooier dan de regenboog en dieper dan de oceaan. Dat is hoeveel ik van je hou. Maak je dus geen zorgen meer. Elke dag is hij er weer.

en het is de hoogste tijd voor het verhaal. Want het verhaal van vanavond duurt heel lang. Dus ga er maar lekker voor zitten hoor. Het is begin vorige eeuw, meer dan 100 jaar geleden. In een klein dorpje op het Indonesische eiland Java woont Samir. Hij zit op zijn favoriete plekje, stilletjes in een hoekje van papa's werkplaats. Rats, rats, rats klinkt het. Papa heeft een grote vijl in zijn handen, ziet Samir. Daarmee schaaft hij over een stuk hout. Wat maakt u, papa? Het geluid stopt en pap kijkt op. Haha, Samir, glimlacht hij. Ik wist helemaal niet dat je daar zat. Samir staat op en loopt naar papa toe. Wat maakt u? Vraagt hij nog een keer. Papa houdt een stuk hout omhoog. Dit wordt een hele mooie stoel voor het dorpshoofd. Voor de baas van het dorp. Echt waar? Samir kijkt er verbaasd naar. Hij ziet er nog niet echt een stoel in. Ja, antwoordt papa, dit is een poot. En de stoel moet heel mooi worden. Ik krijg er goed voor betaald. Dan heb ik misschien eindelijk genoeg, want ik wil wat heel bijzonders kopen. Wat dan? Vraagt Samir. Nieuwsgierig natuurlijk, hè? Dat is nog een geheim. Ijverig gaat pap weer verder. Rats, rats, rats klinkt het weer door de werkplaats. Samir loopt naar de deuropening en kijkt naar buiten. Het is stil op het erf. Af en toe kakelt er alleen een kip, want pap is naast meubelmaker ook nog boer. Mam en zijn broertje Eli zijn naar het rijstveld. Kom eens, zegt pap ineens. Samir draait zich om en stapt naar hem toe. En papa geeft hem de vijl aan. Probeer maar. Met grote ogen kijkt Samir naar de vijl. Mag dat echt? Ja, papa knikt. Ik vind dat jij nu oud genoeg bent om het te leren. Morgen moet de stoel al klaar zijn. Dan kan het dorpshoofd hem komen halen. Beetje onwennig pakt Samir de vijl aan. Hij is best zwaar. Wat nu? Vraagt hij. Papa wijst naar de poot. Haal hem maar rustig heen en weer. Niet te hard, niet te zacht. Rats. Doe ik het goed? Prima, jongen. Ga maar door. Rats, rats. Met zijn tong uit zijn mond gaat Samir verder. Al gauw krijgt hij een zere arm. Stop maar, zo is het goed, geeft pap aan. Samir geeft de vijl terug. Best bijzonder, hè, zegt pap, dat we een stoel mogen maken voor het dorpshoofd. Hij is een heiden, hij gelooft niet in de Heer Jezus. En wij zijn christenen. En toch heeft hij het aan mij gevraagd. Paps ogen glimmen van trots. Wilt u dat verhaal nog eens vertellen over hoe u christen bent geworden? Pap lacht. Natuurlijk, jongen, ik vertel dat graag. Ga er maar goed voor zitten. Nou, dat hoeft pap geen tweede keer te zeggen. Samir zit al in kleermakers, zit op de grond. Rats, rats, rats. Pap gaat ondertussen verder met de stoel en begint te vertellen. Ooit was ik voor mijn werk voor zaken in Jakarta, de hoofdstad van ons land Indonesië. Daar ontmoette ik een Nederlandse dominee. Hij was zendeling. Zijn naam was De Vries. Ik raakte met deze meneer aan de praat en ik vertelde hem dat ik met mijn vrouw Kanti, mama dus, in een klein dorpje een paar uur verderop woonde. Hoe het precies ter sprake kwam, weet ik niet meer, maar ik vertelde die dominee dat mama zo bang was voor boze geesten. Dat ze bang was dat die geesten mensen en dieren ziek zouden maken. Toen zei die zendeling dat ze daar niet bang voor hoefde te zijn, want er is een vader in de hemel. En die zorgt voor de dieren en de mensen. Nou, daar had ik echt nog nooit van gehoord. Een vader in de hemel? Samir zit met open mond te luisteren, ook al heeft hij dit verhaal al 100 keer gehoord. Ik was nieuwsgierig. De zendeling merkte dat ik er meer van wilde weten. En hij vertelde ook nog over de Heer Jezus, de Zoon van God, dat hij naar de aarde was gekomen. Hij vertelde mij van alles en ik werd steeds nieuwsgieriger. Hoe meer hij vertelde, hoe meer ik erdoor geraakt werd. En uiteindelijk kon ik niet anders meer.
Ik geloofde in de Heer Jezus, ik werd christen en mam gelukkig ook. We lieten ons dopen en beleden ons geloof. Samir ziet de paps gezicht even betrekt. Hij kijkt ineens verdrietig. De mensen uit ons dorp vinden dit niet leuk. De priester van dit dorp was woedend en het dorpshoofd, de baas van het dorp ook. Dan klaart paps gezicht weer op. Dat ik nu zo'n mooie stoel voor het dorpshoofd mag maken is een wonder. Dat komt zeker omdat niemand anders dat zo mooi kan. God alle eer. Zelfs de priester vraagt af en toe om mijn hulp. Samir springt op en omhelst zijn vader. U bent de beste. Papa lacht. Wil jij het ook leren? Samir laat zijn vader los en knikt blij. Heel graag. Dan kan ik later ook geld verdienen. Maar wat gaat u nou met dat geld doen? Dat verklap ik niet. Dat is een geheim. Weet mama het ook niet? Nee, er is er maar één die het weet. Dat is de Heere God. Samir is vreselijk nieuwsgierig, maar hij weet dat papa het nooit zal verklappen. Het is het geheim van de meubelmaker. Niemand mag weten wat hij met het geld gaat doen. 'S Avonds tijdens het eten moet Samir weer aan de stoel denken. Is de stoel klaar? Pap knikt. Ja, morgen kan het dorpshoofd hem komen halen. En heeft u dan genoeg geld gespaard? Ik denk bijna, nog heel even, dan heb ik het. Wat doe je toch steeds geheimzinnig, bromt mama. Kun je er niet gewoon rijst van kopen als onze eigen rijst op is?

Geen sprake van, reageert pap stellig. We hebben mais van ons eigen land, dat eten we eerst op. Dus als dat op is, gaan we rijst kopen? Mama's ogen beginnen te glimmen. Nee, dan hebben we nog altijd de knollen om te eten. Die kosten niks, die verbouwen we ook zelf. Eli begint nou ook te klagen. Altijd bij mais of knollen eten, boh. Maar papa houdt vol. Mais en knollen, totdat ze weer rijst hebben van hun eigen rijstvelden. Zodra ik genoeg geld heb, ga ik naar dominee de Vries. Waarom mag hij het wel weten? Samir trekt een pruilip. Omdat hij mij op het idee heeft gebracht, glimlacht pap. Hij heeft mij er een keer een laten zien. Ik had er nog nooit van gehoord. Ik wist helemaal niet dat die dingen bestonden. Tjonge, wat klinkt het allemaal geheimzinnig. Kunt u niet vast een hele kleine hint geven? Papa denkt even na. Oké, het kan praten. Praten? Roept Eli uit. Een klein broertje of zusje, raadt hij. Papa moet lachen. Als dat zo was, dan had mama het wel geweten, denk je niet? Samir begrijpt er helemaal niks van. Wat kan er nou praten wat te koop is? De volgende dag is Samir al vroeg met papa in de werkplaats. Vol bewondering kijkt hij naar de mooie stoel. Pap poetst hem hier en daar nog wat op en hij zingt ondertussen een mooi lied. Zijn stem wordt steeds harder. Samir heeft hem wel vaker horen zingen. Het is een psalm. Ineens galmt er nog een andere stem door de werkplaats. Wat zing jij daar voor dom lied? Samir schrikt. Het is het dorpshoofd. Papa schiet overeind en maakt een diepe buiging. En Samir doet hem na. Het is geen dom lied, reageert pap. Het is een psalm, een lied van God. Een lied van de christenen dus, snuift hij. Je kunt je beter bezighouden met meubels maken. Hoe is het met mijn stoel? Is hij klaar? Ja, zeker meneer, zegt papa vlug en hij wijst naar de stoel. Dit is hem. Ik was hem juist nog even aan het oppoetsen. Ik hoop dat u hem mooi vindt. Het dorpshoofd stapt naar de stoel en bekijkt hem aandachtig. Samir houdt zijn adem in. Ineens verschijnt er een lach op het gezicht van de belangrijke meneer. Heel goed, precies zoals ik had gehoopt. Samir laat zijn adem ontsnappen. Gelukkig, denkt hij. Ik neem de stoel meteen mee, zegt het dorpshoofd. Ik heb een kar meegenomen. Dan haalt hij geld uit zijn zak en geeft het aan papa. Hier is je geld. Je hebt je werk keurig gedaan. Heel jammer dat je domme liedjes zingt. Papa maakt weer een buiging. Dank u wel, maar dat het domme liedjes zijn moet u echt niet zeggen, meneer. Mijn vrouw en ik zingen ze graag. Wij kennen nu de Heer Jezus en daardoor hoeven wij niet meer bang te zijn voor boze geesten. De Heer Jezus is veel machtiger dan al die geesten bij elkaar. Het dorpshoofd fronst zijn wenkbrauwen. Denk je dat echt? Dat denk ik niet alleen. Ik weet het heel zeker. Zou zo'n domme boer als jij dat weten en zo'n knappe priester van ons dorp niet? Je denkt toch zeker niet dat jij wijzer bent? Oh nee, zeker niet. De priester weet vast meer dan ik. Maar de dominee zei... Samir luistert met open mond naar het gesprek. Niks, dominee, bromt het dorpshoofd. Die man uit Nederland maakt jou maar gewoon niet wijs. Dat is toch wel duidelijk? Papa schudt zijn hoofd. Nee, echt niet, meneer. De dominee verzint het niet zelf. Het staat in het boek van God, de Bijbel. Het dorpshoofd gaat steeds bozer kijken. Onze priester heeft de toverboeken en daar staan allemaal andere dingen in. Die boze geesten maken ons ziek, zij zijn veel machtiger. Mijn jongen is alweer ziek gemaakt. Samir heeft de zoon van het dorpshoofd inderdaad al een tijd niet meer gezien. Ach, antwoordt pap, dat is heel naar. De Heer Jezus kan hem vast weer beter maken. Ik zal voor hem bidden. Misschien wordt hij dan wel beter. Niks daarvan, bulderde de stem van het dorpshoofd. Als jij gaat bidden, wordt hij alleen maar zieker. De priester zegt dat we een boegiefeest moeten houden voor genezing. Een feest voor de geesten. Dat zal niet helpen, meneer. Wat weet jij daarvan? Het staat in de Bijbel. Alleen God kan iemand beter maken. Een feest houden zal niks helpen. De ogen van het dorpshoofd kijken.

Heere niet kent. Jammer. Dan kijkt hij naar het geld in zijn hand. Ik heb genoeg, roept hij ineens. Samirs ogen worden groot, echt waar? En nu? Morgen ga ik meteen naar de dominee toe. Misschien mag je wel mee. Samir springt op en neer. Mag dat echt? Papa aait hem door zijn haar. Nou, vooruit. Het mag echt. De volgende dag gaat Samir met papa mee naar de grote stad Jakarta. Hand in hand lopen ze over de stoffige zandweg. Ik ben echt zo benieuwd, pap. Na een paar uur lopen wijst papa in de verte. Zie je dat huis daar? Daar woont de dominee. Wat een mooi huis, roept Samir. Nodigt hij ons binnen uit? Tuurlijk, hij is heel vriendelijk. Samir kijkt zijn ogen uit als ze over het pad naar de voordeur lopen. Van dichtbij ziet het er nog mooier uit. Al voordat ze bij de deur zijn, zwaait hij al open. En Samir ziet een man met grijs haar en een snor in de deuropening. Ha, jij bent vast Samir. Samir knikt. Dat klopt, meneer. Voordat hij het weet, zit hij ineens in het mooie grote huis aan tafel. Ze mogen zelfs mee eten. Nou, dat is bij het dorpshoofd of bij de priester nog nooit gebeurd. Ondertussen vertelt papa over het dorpshoofd dat zijn zoon weer ziek is. En dat hij had voorgesteld om voor hem te bidden. Maar dat het dorpshoofd dat niet wilde en een feest voor zijn zoon ging vieren. Hij wil niet dat ik voor hem bid, zegt pap verdrietig. Ze geloven nog steeds allemaal in die boze geesten. De dominee schudt zijn hoofd. Dat is verdrietig, maar onthoud dat God almachtig is. Hij kan nog steeds wonderen doen in de harten van mensen. Dat geloof ik vast en zeker, roept pap ineens blij. Zeg, jullie zijn toch niet helemaal hierheen gekomen om mij te vertellen over het dorpshoofd? Samir schiet overeind. Nou gaat pap vast vertellen wat hij echt komt doen. En weet Samir eindelijk wat hij met het geld van plan is. Papa staat op en steekt zijn hand in zijn broekzak. Hij haalt al zijn geld eruit en legt het op tafel neer. U weet denk ik al wel waarvoor het is. Samir zit op het puntje van zijn stoel. Nu staat de dominee ook op en knikt naar een deur rechts van hem. Daarachter staat het. Papa wenkt Samir, kom maar mee. Samir springt van zijn stoel. De dominee opent de deur en ze stappen alle drie naar binnen. En dan wijst hij naar een tafel. En daarop staat een zwart apparaat. Samir heeft nog nooit zoiets gezien. Wat is dat? De dominee stapt er naartoe en drukt op een knop. En ineens komt er een stem uit. Oeh, Samir, die schrikt ervan. Die vlucht de kamer uit. En voorzichtig kijkt hij om het hoekje van de deur. Wat is dat nou, papa? De stem is nog steeds te horen. En het vertelt over de Heer Jezus. Het lijkt op de stem van de dominee. Papa steekt zijn hand uit. Kom maar, het is niet eng. Het is een radio. Stapje voor stapje loopt Samir naar het apparaat toe. Hij bekijkt het aan alle kanten. Waar komt die stem vandaan? De dominee drukt weer op een knopje en ineens is het weer stil. Heeft u dat gekocht? Waarom? Papa's ogen glinsterden. Deze radio zet ik in mijn werkplaats. Misschien zelfs in de deuropening. En dan kan iedereen horen wie de Heer Jezus is. Maar wordt het dorpshoofd dan niet boos? Vraagt Samir een beetje bang. Papa haalt zijn schouders op. Dat kan mij niet schelen. Iedereen moet over de Heer Jezus horen. Samir kijkt weer naar de radio. Mag ik misschien een keer op het knopje drukken? De dominee glimlacht. Tuurlijk, hij is nu van jullie. Nog een beetje onwennig drukt Samir het knopje in. En de stem van de dominee galmt weer door de ruimte. Dan kijkt Samir papa aan. Dit was dus uw geheim. Papa knikt. Wat vind je ervan? Ik vind het mooiste geheim ooit.

0: En ik bedank jullie voor het luisteren. Het is ietsje later geworden, maar dat geeft niet, hè. En ik denk dat die radio tot heel veel plezier was van heel veel mensen daar in dat verre land. Denken jullie dat ook? Zo konden ze allemaal mooie verhalen horen over de Heer Jezus. Wel trusten voor zometeen en tot de volgende keer.
1: Nee.

Dat was het gebed om vergeving. Ik zie ondertussen verzoekjes binnenkomen en dat is heel fijn, want er is nog ruimte in het verzoekplatenprogramma. Mail dus nog gerust naar verzoekplaat@loomedia.nl. En welkom bij het uur met hart en ziel. Yom Kippur, of Grote Verzoendag. Het schaduwbeeld van het volbrachte werk van Jezus. Daar gaan we het dit uur over hebben. Want vanavond begint Yom Kippur, of ook wel de Grote Verzoendag. Een Joods etmaal loopt van zonsondergang tot zonsondergang. Yom Kippur, voluit ook wel Yom HaKippurim, dag van de vergevingen, is de belangrijkste en heiligste dag van de Joden. Op deze dag beslist God over het lot van de mensen in het komende jaar. De Joodse mensen belijden hun eigen en gezamenlijke zonden en proberen met elkaar en God in het reine te komen. Dat in het kort. Als er vergeving is, kan er genezing zijn.

Yom Kippur is ook een dag van vasten. In Leviticus 16 kunnen we lezen welke voorschriften God Mozes en Aaron gaf hiervoor. En we gaan straks ontdekken dat de grote verzoendag een schaduwbeeld is van het volbrachte werk van Jezus.

als ik het weer probeer. En wilt u met mij meegaan, als ik het weer

ooit in de kou liet staan. Als ik weer eigenzinnig een andere weg wou gaan. Vergeef mij als ik boos was, te hard, te trots misschien. Wanneer ik als het misging, mijn fouten niet wou zien. Wanneer ik als het misging.

was Remco Hackert. Vergeef mij al mijn fouten. In Leviticus 16 kunnen we dus lezen hoe God aan Mozes de voorschriften geeft. En dit gebeurt allemaal na het overlijden van de twee zoons van Aaron. Nadat zij zomaar voor het aangezicht van God verschenen. Dit incident lijkt de aanleiding te zijn voor het instellen van de grote verzoendag. God vertelt aan Mozes hoe Aaron, die hoge priester is, één keer per jaar op grote verzoendag voor het aangezicht van God mag verschijnen. Alleen de hoge priester mag dan het heilige der heiligen binnengaan. De plek achter het voorhangsel waar de ark van het verbond met daarop het verzoendeksel staat. Hij mocht hier binnen gaan nadat hij zich volgens de voorschriften gereinigd had en zich had gekleed in wit linnen. Ook moest hij voor zichzelf en zijn gezin een zonde- en brandoffer brengen om zo verzoend te zijn met God. Hij mocht dus alleen maar het heilige der heiligen binnengaan nadat er bloed gevloeid had. Ook nam hij het bloed van zijn offer mee naar binnen en besprenkelde daarmee de ark van het verbond en de grond.

Daarna volgde er een bijzonder ritueel, waarbij het lot geworpen werd tussen twee geitenbokken. De ene bok werd als zondoffer geslacht in de tabernakel. Hiermee werd de zonde van het gehele volk door God verzoend. De andere bok is de zogenaamde weggaande bok. Deze bok moest levend voor het aangezicht van de Heere verschijnen. De hoge priester legde beide handen op de kop van de bok en symboliseerde daarmee de overdracht van alle misstappen van het hele volk. Deze zondebok draagt de zonde van het volk en neemt hiermee ook de schuld op zich. Deze bok werd daarna de woestijn ingestuurd en ging beladen met alle ongerechtigheden naar dorre, droge plaatsen om daar te sterven.

Het volbrachte werk van Jezus. Het is mooi om te ontdekken dat God de rituelen waar we het net over hoorden niet zomaar op deze manier heeft bedacht. Ik zei het al, het is een schaduwbeeld van het volbrachte werk van Jezus. En ik noem 3 punten en bij elk punt luisteren we naar een lied. De eerste. Jezus is als hoge priester voor eens en altijd het hemelse heiligdom binnengegaan. En dan niet met het bloed van bokken of jonge stieren, maar met zijn eigen bloed.

Drie punten waarom de rituelen uit het Oude Testament een beeld zijn van het volbrachte werk van Jezus. En het eerste punt was: Jezus is als hoge priester voor eens en altijd het hemelse heiligdom binnengegaan. En dan niet met het bloed van bokjes, maar met zijn eigen bloed. En het tweede punt is: God heeft Jezus, die de zonde niet kende, voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. Hij droeg onze schuld en pijn. Hij is voor ons gestorven.

En het derde punt, door het bloed van Jezus zijn we verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij genade.

Uw genade is mij genoeg. Welkom als u net bent ingeschakeld. Dit uur hebben we het over Yom Kippur, de grote verzoendag. En we hebben de oude rituelen gehoord. Maar Jezus is zowel onze hoge priester als de weggaande bok. Jezus heeft de prijs betaald, zodat wij elke dag opnieuw voor het aangezicht van God mogen verschijnen. Het kruis stond op de heuvel Golgotha, buiten de stad van Jeruzalem. Zo werd Jezus belast met al onze zonden, net als die zondebok. Die werd buiten het kamp geleid, buiten de stadspoorten gebracht, naar een plek om te sterven. Dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom. Omdat Hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft, door het voorhangsel heen. De weg is weer open om vrij voor het aangezicht van God te verschijnen. We mogen het voorhangsel voorbij en het heilige der heiligen binnengaan voor een ontmoeting met God, onze Vader.

omdat Aati deze maand vakantie heeft, hebben we geen vervolgverhaal en kunnen we nog even verder. Zo hebben we al heel veel geleerd over Yom Kippur. Het gaat over vergeving, genade van God. En tegenwoordig is de grote verzoendag ook een vastendag die ingeluid wordt met de priesterlijke zegen die ook ouders aan hun kinderen geven. Mogen God jou zegenen en jou behoeden. Mogen God zijn aangezicht over jou laten schijnen en je genadig zijn. Mogen God zijn blik op jou gericht houden en je vrede schenken.

In de dienst op Grote Verzoendag wordt er bemoediging gelezen uit het boek Jona. Als God zelfs goed was voor het heidense Nineveh, zal hij ook vergevingsgezind zijn voor zijn volk als het spijt heeft van zijn fouten. Als het laatste gebed is uitgesproken, barst de vreugde los. De Joden dansen in de synagogen en op straat, omdat ze zeker weten dat God genadig is.

Aan het einde van de dag wordt er op die shofar, op de ramshoorn geblazen. En ze zeggen dan tegen elkaar, volgend jaar in Jeruzalem. En daarmee wijzen ze vooruit naar de komst van de Messias.

De grote verzoendag is begonnen en daar hebben we vanavond veel over geleerd. We luisteren nog naar een instrumentaal nummer en daarna starten we met het verzoekplatenprogramma. Heeft u nog een lied die u graag wilt horen straks? Stuur nog even een mail naar verzoekplaat@loemedia.nl. Er is nog wat ruimte.

0: programma op de lokale omroep Elburg. Wilt u iemand groeten, feliciteren, beterschap wensen of bemoedigen? Of wilt u uw lievelingslied laten draaien? Mail uw verzoek naar verzoekplaat@loemedia.nl. U kunt uw verzoek ook inspreken via 0525 68 1899 en kies dan optie 4. Of bel 06 48 34 4469 en u krijgt een Loe-collega aan de lijn.
1: Afgelopen zondagavond zijn er nog 2 verzoekjes aangevraagd die niet meer meegenomen konden worden. En daarom starten we daar nu mee. Hopelijk luistert u vanavond ook mee. De eerste is aangevraagd door Peter de Zwaan. En hij wil graag Psalm 1 horen met bovenstem. Ik heb een versie gevonden vanuit de Bovenkerk in Kampen met Henk Frank Strijkert als organist. We gaan luisteren naar Psalm 1, vers 1. En de bovenstem zal klinken bij vers 2, aangevraagd door Peter de Zwaan.

Het volgende lied sluit hier heel mooi op aan. Vorige week zondag was de zoon van Hendrik Zwart jarig. Hij is 45 jaar geworden. En Hendrik wil hem graag een lied aanbieden als extra felicitatie. En dat is het lied Welzalig de man die niet wandelt. Dit lied wil meneer Efteling ook graag laten horen. Eigenlijk voor iedereen die meeluistert. Ter algehele bemoediging.

Jacob Zwep vraagt een lied aan van Eiland Urk. O hoor naar zijn bede. En dit lied is voor Klokkenberg uit Nunspeet, alle verzorgingstehuizen, studiomedewerkers, opa's en oma's. Hij heeft zijn huishoudster erg gemist en zal blij zijn als ze weer terug is. Ook wil hij dit lied laten horen voor Laida Hop en alle gehandicapteninstellingen. Jacob, dank voor jouw verzoek. En hier komt namens jou het lied O, hoor naar zijn beden.

De muziekcommissie van het Hardemannenkoor en omstreken wil graag een lied laten draaien voor de heer Van Loo van de Baritons. Hij mocht afgelopen vrijdag 18 september zijn verjaardag vieren. Nog gefeliciteerd en geniet maar mee van het lied Er is een God die hoort.

Ook felicitaties voor de heer Van 't Hul. Hij mocht samen met zijn vrouw hun 60-jarig huwelijksjubileum vieren. Een prachtige mijlpaal. De muziekcommissie heeft voor jullie het lied uitgekozen: Vat gij mijn hand.

De zieke leden van het koor worden veel sterkte en beterschap toegewenst. Met het lied Een toekomst vol van hoop. In dit lied draaien we ook voor de nabestaanden van Maarten Seybel. En we wensen hem veel sterkte toe. Hij geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft hij beloofd.

Er zijn nog heel wat verzoeken binnengekomen, waarvoor hartelijk dank. Heel fijn. Er worden ook veel psalmen aangevraagd. Psalm 141 is aangevraagd door Dries van de Weg. En Dries, u wilt het liefst met bovenstem. Alleen kon ik niet vooraf luisteren of dit nou met bovenstem is of meer stemmig. Maar hopelijk geniet u van deze versie van Psalm 141. Gezongen door mannenzanggroep Odeo uit Doornspijk.

Hendrik en Aline Boer willen graag het lied Steeds Dichterbij laten draaien. Gewoon zomaar omdat ze het zo'n mooi nummer vinden. We gaan er allemaal naar luisteren. Het wordt gezongen door Soli Deo Gloria onder leiding van Jaap Kramer.

Die gaan we vast vaker draaien, steeds dichterbij. In combinatie met Nader mijn God bij u. Heel bemoedigend, zo ook Psalm 68. En die is bestemd voor Aalt en Gerdien. Zij hebben het zo nodig, zegt meneer Efteling. Gelooft zij God met diepst ontzag. Speciaal voor Aalt en Gerdien. Excuses, daar lijkt iets mis te gaan met de techniek. Dus we gaan gauw door naar de volgende en ik zoek zo een andere versie van Psalm 68. Het volgende. Is uw paspoort getekend? Dat is het lied waar we nu naar gaan luisteren. En deze is aangevraagd door Dick en Wil van Rijssen. En het is voor mevrouw Jannie Jansen Stronkhorst uit Doornspijk. Ter bemoediging en met een hartelijke groet.

Familie Smit heeft Psalm 121 aangevraagd voor Aart Smit en voor hun ouders Polinder. Psalm 121 met zomaar een groet.

dan zijn we toegekomen aan het laatste verzoek. Jinny van de Poppen was afgelopen week jarig. Ze krijgt een lied aangeboden door haar zussen en broer. Nog van harte gefeliciteerd, Jinny. En luister maar mee, naar Liefde was het. Onuitputtelijk.

Het is al 9:50. En ik wil u nu alvast bedanken voor het meeluisteren. En voor het aanvragen van verzoeken. Het werden er zoveel. Dat ik na de overdenking straks en het laatste lied denk ik geen gelegenheid meer heb om af te sluiten. En dat is helemaal niet erg. Maar ik wil u wel alvast even netjes gedag zeggen. Mijn naam is Naomi Hollander en ik wens u alvast wel trusten voor straks en een mooie week. Ik heb gebruik gemaakt van een overdenking van proponent M. van Rijn uit Katwijk aan Zee. En er staat boven een reisverslag met een belofte. En graag wilde ik eerst nog even het lied laten horen die hierbij past.

Waarheen? Een reisverslag met een belofte. De tekst van deze overdenking komt uit Genesis 12, vers 5. Abram nu nam Sarai, zijn vrouw, en Lot, de zoon van zijn broer, en al hun bezittingen die ze verworven hadden. En de mensen die zij in Haran verkregen hadden, en ze gingen weg om naar het land Kanaan te gaan. En zij kwamen in het land Kanaan. De vakantieperiode is alweer een poosje ten einde. En meerderen hebben een reis gemaakt. Op allerlei beeldmateriaal zijn de belevenissen vastgelegd, zodat je die kunt bewaren en op een later tijdstip weer eens kunt bekijken. En misschien heeft ook een van u of jij gebruik gemaakt van de reisapp Polar Steps. Daarin kun je je reizen plannen en automatisch bijhouden. Je kunt de route volgen, de plaatsen vastleggen waar je bent geweest en alle bijzonderheden die je hebt beleefd beschrijven met de foto's erbij. Achteraf kun je dan de hele reis nog eens herbeleven. Nee, Polar Steps bestaat in Genesis nog niet. Maar het is wel een eigentijds beeld om een deel van de reis die Abram heeft gemaakt op weg naar Kanaan mee te maken. En zo wordt het ook beschreven. Abram vertrekt in Genesis 12 uit Haran. Daar is hij met zijn vader Tera neergestreken na vertrek uit zijn geboorteland, Ur der Chaldeeën. Samen met zijn vrouw Sarai en zijn neef Lot, de zoon van zijn overleden oom Haran, hebben ze daar gewoond. Maar op een zeker moment moet hij verder. Geen Google Maps, maar op aanwijzing van de Heere zelf gaat Abram op weg. Er staat ja, door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan, zonder te weten waar hij komen zou. Hij gaat, geroepen door de Heere, met allen die bij hem zijn en alles wat hij heeft, gehoorzaam op weg. Op de roep van God komt er beweging en niet andersom. En dan gaat hij met een belofte. Maar het is wel een belofte met grote vraagtekens. Het einddoel is onzeker. En een groot volk? Niets daarvan kan hij nu al invullen. Sarai was per slot van rekening onvruchtbaar. En straks moet hij ook het vermeende einddoel Kanaan weer verlaten. Maar toch, hij is gegaan. En terwijl wij ons vaak vastpinnen op de digitale routeplanners en op alles wat we zien en weten, gaat Abram zonder te weten waar hij komen zou. Wat een les, vindt u niet? Nee, dan is het voor hem geen zien is geloven, maar in geloof is hij gegaan. En zo zijn ook wij, u en ik, op weg. Als christenen zijn we pelgrims onderweg, ook nu in 2026. En ook wij worden geroepen om de Heere te volgen. Hoe gaat u en hoe ga jij dan je weg? Doen we dat naar eigen inzichten? Of gaat u ook in gehoorzaamheid de weg die de Heere wijst? Maar er is wel een verschil met Abram. Want u, jij en ik, wij weten wel het einddoel en de weg, toch? En ook al zijn de wegen vaak duister, dan mag er toch licht op ons pad zijn. De Heere is ons licht en Hij wijst ons de weg.

0: Achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaal-democratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Direct na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz dat hij aan wil blijven. Op verschillende plekken in Frankrijk is gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse gingen mensen de straat op. In totaal waren er 10.000 mensen op de been. In de nieuwe wet wordt ervan uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een geldige reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. In het Franse Lagerhuis is de wet al goedgekeurd. De Senaat moet er nog over stemmen. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de Communistische Partij met ruim 13%, gevolgd door de Liberaal-Democratische Partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is vrijwel afwezig. Het weer vanavond is droog en zijn er opklaringen. Morgen is het ook droog en af en toe zon en wolken, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een lied van de Heer. Een programma met liederen uit de bundel van Johan de Heer. Samengesteld en gepresenteerd door Bertus van Hel.

hartelijk welkom bij een lied van de Heer. Lied 304 is een vrij onbekend lied. Loof den Heere, prijs zijn daden, zingt u God een dankbaar lied, die eens woonde bij de mensen en zijn eeuwig huis verliet. Laat de vrede in mij dalen, Heer, vergeef mij elke dag, dat ik eens bij u verschijnen, eeuwig bij u wonen mag. Zingt maar blij, want groot is Hij. We gaan luisteren naar lied 304.

Lied 307 zullen velen van u misschien niet kennen. Het is een lied dat vertelt wat God voor ons doet. Looft God met alle krachten, verheft zijn naam zo groot. Wie hulp van hem verwacht, verlost hij uit hun nood. Gedenk mijn ziel zijn daden, vergeet er zelfs niet één. Hij heeft u overladen met goedheid, hij alleen. Al wat ge hebt misdreven, hoeveel het ook mag zijn, wil hij in gunst vergeven, ook stilt hij alle pijn. Kortstondig is ons leven, als bloemen op het veld. Niets doet hen meer herleven, wanneer de wind hen velt. Maar over wie hem vrezen, is Heeren gunst altijd. Hij zal dezelfde wezen, nu en in eeuwigheid. Lied 307.

Lied 833 is een prachtig lied dat mij volkomen onbekend was. Een ontroerende beschrijving van de ontmoeting met Jezus. Mijn Jezus komt, ik zal hem zien, zal wenen aan zijn voet, zal danken hem die aan het kruis mij vrijkocht door zijn bloed. Mijn Jezus komt, haast wijkt de nacht, voor eeuwig morgenlicht, zal dan, vernieuwd door hemelkracht, hem zien in het aangezicht. Mijn Jezus komt, de tijd genaakt, na deze aardse strijd, mijn ziel de zachtste rust smaakt, bij hem in eeuwigheid. O kom, Heer Jezus, kom met spoed, en maak uw volk gereed. O levensvorst, voltooi uw werk, en toon uw heerlijkheid. We gaan luisteren naar het prachtige lied 833.

Niet 574. Nader, nog nader, u meer nabij. Houd mij, o heiland, dicht aan uw zij. Slechts aan uw zijde ben ik gerust. Want gij brengt, o heiland, mij aan de eeuwige kust. We gaan luisteren naar lied 574.

Het volgende lied is ook een heel bekend lied en een prachtige uitvoering. Lied 823. O kind van God, wacht op uw Heer. Zijn komst is zeer nabij. Hij komt, het morgenlicht breekt door, dan zijt ge eeuwig vrij. Jezus mijn heiland, hij bidt voor mij, maakt mijn ziel vrij en blij. Komen er stormen, ik vrees niet meer, want Jezus is nabij. We gaan luisteren naar lied 823.

Lied 57. Neem Heer mijn beide handen in uw hand, opdat ik niet zal stranden in s vijands land. Verzoeking lokt mijn schreden naar des afgronds rand. O neem dan beide handen in uw hand. Met u slechts reis ik veilig, o hou me vast. De weg is vol gevaren, draagt gij mijn last. We gaan luisteren naar lied 67.

en via mijn mailadres j.hel6@cello.nl. J. Hendrik Eduard Lucas Lucas, het cijfer 6@cello.nl. Dit programma is ook overdag te beluisteren via www.numedia.nl. U gaat dan naar Programma Gemist en daar kunt u luisteren naar Lied van de Heer. Dan kunt u luisteren wanneer u wilt en tijd hebt.

Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in 5 jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot Openbaring 22.

In vroegere tijden telden kinderen vaak niet mee. Maar, zoals we in de vorige aflevering zagen, laat de Heer Jezus juist zien dat kinderen bij hem een grote plaats innemen. Laten we nog kort terugkijken naar Matteüs 18. Als de discipelen zich druk maken over de vraag wie nou eigenlijk het belangrijkste is, roept de Heer een kind en stelt het als voorbeeld. De mannen worden in beslag genomen door uiterlijke eer, macht en een hoge positie. Maar Jezus leert hen dat ze pas echt groot zijn wanneer ze nederig zijn en dienstbaar, wanneer ze worden als een kind. Hij laat hen zien dat het er niet om gaat wie de hoogste positie heeft in het Koninkrijk der Hemelen. Wat het belangrijkste is, is om het Koninkrijk der Hemelen binnen te gaan. De Bijbel noemt dat wedergeboorte. Een mens die begint aan een nieuw leven als hij in de Heer Jezus gaat geloven. En net zoals een klein kind moet hij gaan groeien, geestelijk groeien. Het is belangrijk om ook aan kinderen over de Heer Jezus te vertellen. Hij geeft in dit gedeelte duidelijk aan hoe waardevol kinderen zijn in zijn ogen. Ook de gelijkenis van dat ene verloren schaap die hij vertelde laat zien hoeveel één enkel persoon voor de Heer Jezus betekenen. En het mag u ook op uzelf betrekken. U bent waardevol voor de Heer. En dan, met felle woorden, waarschuwt de Heer Jezus vervolgens voor verleidingen, voor alles wat de mensen van hem afhouden. Hij noemt handen en voeten en ogen als aanleiding om te zondigen en van God weg te lopen. Wat iemand doet, waar hij naartoe gaat en wat iemand ziet. Als er dingen zijn die hem van het geloof afbrengen, dan doet hij er goed aan om er radicaal mee te breken, zegt de Heer. Het vorige hoofdstuk sloot af met lessen om te leren problemen onderling op te lossen en elkaar te vergeven. Het niet in de doofpot te stoppen, maar uit te praten en te vergeven. Dan is er herstel in een relatie mogelijk. En dat is de weg die de Heer Jezus ons wijst.

De vorige uitzending sloten we af met Matteüs 19, vers 1. Hierna vertrok Jezus uit Galilea. Hij stak de Jordaan over en kwam in Judea. In hoofdstuk 19 gaat Matteüs verder met

de beschrijving van de plaatsen waar de Heer Jezus langs trekt op weg naar Jeruzalem. Maar de heiland gaat niet rechtstreeks naar Jeruzalem. Hij trekt door Perea, het gebied ten oosten van de Jordaan. Zo vermeed Jezus om door Samaria te gaan. Hij zou pas weer naar Galilea teruggaan na zijn opstanding. Matteüs 19, vers 2. Talloze mensen volgden hem en velen werden door hem genezen. Een kenmerk van het Matteüs-evangelie is dat het de nadruk legt op het onderwijs van de Heer Jezus. Marcus spreekt meer over de wonderen van de heiland. Maar nu, in Matteüs 19, is het Matteüs die over genezingen spreekt. Terwijl Marcus in de parallelle plaats, Marcus 10 vers 1, de nadruk legt op het onderwijs van Jezus. Talloze mensen volgen hem. En velen werden door hem genezen. Twee begrippen komen samen. Talloze mensen en genezen. Indrukwekkend. De Heer Jezus genas de mensen terwijl hij onderweg was. Hij is bij de grens van Judea aangekomen. Matteüs 19 vers 3 tot en met 12. Er kwamen enkele fariseeën naar hem toe. Ze wilden proberen hem op zijn woorden te vangen. Mag een man zomaar van zijn vrouw scheiden? Vroegen zij. Leest u de boeken van Mozes dan niet? Antwoordde hij. Daar staat toch in dat God de mens heeft gemaakt als man en vrouw? Een man zal zijn vader en moeder verlaten, zich bij zijn vrouw voegen en werkelijk één met haar worden. Ze zijn niet langer twee, maar één. En geen mens mag scheiden wat God heeft samengebracht. Zij vroegen daarop, maar waarom heeft Mozes dan gezegd dat de man van zijn vrouw mag scheiden? Als hij haar maar een brief geeft waarin staat dat ze niet langer zijn vrouw is. Omdat uw hart van steen is, antwoordde Jezus. Daarom heeft Mozes dat toegestaan. Maar het is niet Gods oorspronkelijke plan. Luister goed, ik zeg u. Iemand die zijn vrouw verlaat en daarna opnieuw trouwt, pleegt overspel. Tenzij zijn eerste vrouw gemeenschap met een andere man heeft gehad. Jezus' leerlingen zeiden, als de verhoudingen tussen man en vrouw zo liggen, kun je beter niet trouwen. Niet iedereen zal begrijpen wat ik u nu ga zeggen, zei Jezus. Het is alleen voor de mensen die God het inzicht geeft. Sommige mensen kunnen niet trouwen, omdat zij nu eenmaal zo geboren zijn. Anderen kunnen niet trouwen, omdat zij door mensen ongeschikt voor het huwelijk zijn gemaakt. Weer anderen trouwen niet, omdat zij daar ter wille van het koninkrijk van de hemelen van afzien. Laat ieder die het begrijpt dit aannemen. De fariseeën kwamen naar Jezus toe om hem te verzoeken of te testen. Hier hebben we gelezen, zij wilden proberen hem op zijn woorden te vangen. De vraag waarmee ze komen was voor die tijd een actuele vraag en de meningen waren verdeeld. Door de Joden werd het huwelijk als een heilige plicht gezien. Maar ondertussen werd de vrouw als bezit beschouwd en had zij geen wettelijke rechten. Over het recht om te scheiden bestond geen meningsverschil, maar wel daarover of dit om allerlei redenen kon gebeuren. De fariseeën die hier naar Jezus toe kwamen wilde hem een mening ontlokken die hem in moeilijkheden zou brengen. Ze kwamen met de vraag, mag een man zomaar van zijn vrouw scheiden? Dat is vandaag ook een actuele vraag. De Heere God heeft aan de mensen dingen gegeven om van te genieten. Vaak zijn dingen waarvan je mag genieten ook gebonden aan grenzen. Bijvoorbeeld, God heeft het huwelijk gegeven als een zegen voor de mensen. Gelovig of ongelovig. Maar het huwelijk is ook gegeven tot bescherming van het eigen gezin. Met alle respect voor mensen die anders denken en voelen, God schiep één man en één vrouw, opdat één man één vrouw zou hebben. Met andere woorden, de schepping van de man en de vrouw is tevens de instelling van het monogame huwelijk. Genesis 2 vers 24. Naar de oorspronkelijke instelling is het huwelijk onverbreekbaar, maar de hardheid van het menselijke hart
was de aanleiding tot het regelen van een scheidingsprocedure. Er zijn nog meer voorbeelden te geven, maar die komen een andere keer. Laten wij de vragen omtrent het huwelijk dieper gaan onderzoeken. Jezus sprak over de situatie in zijn tijd en actueel voor het volk Israël. Maar we kunnen de lijn zo doortrekken naar vandaag. Mag een man zomaar van zijn vrouw scheiden? Jezus kijkt terug naar het eerste begin, de schepping van man en vrouw, Gods ideale huwelijk. De wet van Mozes had op een brede basis een scheiding toegestaan. Wanneer een vrouw haar man totaal niet bevalt en er is volgens hem iets schandelijks op haar aan te merken, mag hij een brief schrijven waarin hij verklaart dat hij van haar scheidt. Hij geeft haar die brief en mag haar dan wegsturen. Deuteronomium 24 vers 1. Voor wat de wet van Mozes betreft, was een scheiding niet zo slecht als het huwen met een vreemdeling. Bijvoorbeeld wanneer een dochter van een priester in Israël een vreemdeling trouwde, werd ze uit het volk verstoten. Maar in de loop van de tijd verloor de wet van Mozes haar betekenis. De hardheid van het menselijke hart vond de meest vage gronden waarop echtscheiding werd verleend en toegekend, zoals het aanbranden van het eten en het verbranden van brood. Maar echtscheiding is niet Gods oorspronkelijke plan. Scheidingen zijn een gevolg van de zonde. Wat men ook kan zeggen van een scheiding, altijd is een zonde betrokken bij de oorzaak. Jezus geeft het aan in zijn antwoord aan de Farizeeën. Waarom heeft Mozes de echtscheiding toegestaan? Opdat uw hart van steen is. Het huwelijk is de sterkste en innigste vriendschapsband tussen een man en een vrouw. Een vriendschap waar de liefde op alle terreinen, zowel geestelijk als lichamelijk, heerst. En uiteindelijk is het de seksuele liefdesdaad waardoor man en vrouw tot één vlees worden. 1 Korinthe 6 vers 16. Het is het moment waarop God een man en een vrouw samenvoegt. Het is de bezegeling van de nieuwe relatie en gold niet alleen voor Adam en Eva, maar voor elk huwelijk. Er is niets mee te vergelijken. Daar komt nog bij dat het huwelijk als beeld wordt gebruikt om de onderlinge betrekking tussen Christus en zijn gemeente, zijn kerk, aan te duiden. Vanwege de hardheid van het menselijke hart heeft de Heer God de scheiding toegestaan. God is genadig voor ons mensen. Laten we er dankbaar voor zijn. Maar het is niet Gods oorspronkelijke plan. Wij moeten onderkennen dat we in een losbandige cultuur leven. Wij zijn allemaal zondaars. Maar er is een genadige God. Hij kan zelfs moordenaars vergeving schenken. Denk aan de moordenaar aan het kruis. Hij kan ook veroorzakers van echtscheidingen vergeven. De Farizeeën wijzen Jezus op Deuteronomium 24 vers 1. Zij stelden het voor alsof er op die plaats sprake is van een gebod van Mozes. Waarom heeft Mozes dan gezegd dat de man van zijn vrouw mag scheiden? Weet Jezus het beter dan Mozes? Immers, als een vrouw zo'n brief kreeg, dan mocht het toch wel? Dan had ze de vrijheid om te hertrouwen. De Heer Jezus laat in zijn antwoord zien dat het niet om een gebod gaat, maar om het regelen van een hopeloze situatie. Mozes had geen gebod tot scheiding gegeven, maar stond deze toe om een situatie te redden die chaotisch was geworden en waarin het voortduren van het huwelijk onmogelijk scheen te zijn. Er is dus sprake van een concessie. In het begin bestond er geen echtscheiding en ook geen polygamie. De eerste die polygamie bedreef was Lamech uit het geslacht van Kain, Genesis 4, vers 19. In latere tijd was het volk zo ver afgedwaald van de oorspronkelijke bedoeling dat de wet niet meer kon worden gehoorzaamd. Het gevaar bestond dat een man zijn vrouw mishandelde of zelfs probeerde te doden om zo van haar af te zijn. In dat geval was het ondanks alles toch beter om te scheiden. God heeft het zo niet bedoeld. En de Heer Jezus? Hij accepteert geen grond waarop een mens kan scheiden dan alleen hoererij, porneia,
overspel verbreekt het huwelijk fundamenteel, en daarom staat Jezus toe dat het ook formeel wordt verbroken. Kunt u zich voorstellen dat de leerlingen van Jezus reageren met: als de verhoudingen tussen man en vrouw zo liggen, kun je beter niet trouwen? Ja, dat is zeker, het voorkomt veel problemen. Maar uit welk denken komt deze uitspraak voort? We krijgen de indruk dat de leerlingen van Jezus nog behoorlijk gevangen zitten in de Joodse gedachtenwereld. Als het huwelijk zo moeilijk te ontbinden is, dan is het een zwaar juk dat beter niet opgenomen kan worden. Het huwelijk is voor hen geen zegen meer, zoals God het heeft bedoeld, maar een zwaar juk. Wat hadden ze dan moeten zeggen? Ik denk dat iedere gelovige die getrouwd is zichzelf moet afvragen: hoe kan ik deze instelling van de Heer God benutten voor het Koninkrijk van God, tot welzijn van mijn vrouw, de kinderen, mijn medemensen en mezelf? Het antwoord dat de Heere geeft sluit aan bij wat zijn leerlingen in vers 10 zeiden: een mens kan beter niet trouwen. Jezus spreekt hier over de wenselijkheid niet te trouwen. Maar de reden die hij geeft is geheel anders dan die van de leerlingen. Het is niet aan allen gegeven het ongehuwd zijn als beter te beschouwen. Aan hen die het wel gegeven is, wordt aan het slot van vers 12 gesproken. Jezus geeft aan het begin van vers 12 aan dat niet iedereen zal begrijpen wat hij zegt. Het begrijpen wat de Heer bedoelt betekent hier meer dan een intellectuele opvatting. Het drukt ook een morele handeling van de wil uit. Zoals alleen gelovigen de christelijke ethiek begrijpen, zo worden speciale gaven ook alleen door hen begrepen die ervoor openstaan en ze ontvangen. Jezus zegt dat sommigen geboren zijn als enig. Dat wil zeggen dat zij vanaf hun geboorte gehandicapt zijn, zodat een seksueel verlangen bij hen ontbreekt. Anderen zijn zo geworden door menselijk ingrijpen. Ze zijn gecastreerd. In het Oosten vormden zulke mensen een speciale klasse. Denk aan de kameling uit Ethiopië, Handelingen 8. Beide situaties zijn uitzonderingen. In de derde plaats zijn er mensen die enig zijn in geestelijk opzicht. Het is hun gegeven, door de Heere, niet alleen de seksuele verlangens volkomen ondergeschikt te maken aan de heerschappij van het geestelijk leven, maar zelfs vrijwillig af te zien van het huwelijksleven, om zich volkomen te wijden aan het werk voor het Koninkrijk van God, zoals Paulus het verwoordt in 1 Korinthe 7 vers 7. Ik zou het fijn vinden als iedereen was zoals ik en niet trouwde. Maar het hangt ervan af welke gave God in zijn genade aan u geeft. De een krijgt deze gave, de ander die. Matteüs 19 vers 13 tot en met 15. De mensen brachten hun kinderen bij Jezus. Ze wilden graag dat hij zijn handen op hen zou leggen en voor hen zou bidden. Maar de leerlingen zeiden dat ze hem niet mochten lastigvallen. Laat die kinderen toch bij me komen, zei Jezus. Houd ze niet tegen, want het koninkrijk van de hemel is bestemd voor wie is zoals zij. Hij legde zijn handen op hun hoofd en zegende hen, voordat hij verder ging. Uit de manier waarop in de evangeliën de zegening van de kinderen door Jezus beschreven wordt, blijkt dat het niet maar om een paar kinderen gaat. Het gaat om een grote groep kinderen. Waar kwamen ineens al die kinderen vandaan? Waren ze toevallig in de omgeving? Is er een concrete aanleiding? Het laatste is het geval. We zullen die aanleiding voor ogen moeten houden om de geschiedenis te kunnen begrijpen. In de tijd van het Nieuwe Testament was er in Israël één bepaalde avond waarop alle ouders met hun kinderen op pad gingen. Dat weten we uit verschillende geschriften uit die tijd die bewaard zijn gebleven. Met name door een rabbijns traktaat dat Soferim heet. Die ene bepaalde avond was de avond van de Grote Verzoendag. Op Grote Verzoendag brachten alle Joodse ouders hun kinderen direct na zonsondergang naar de Bijbelgeleerden. Waarom? Opdat zij de kinderen zouden omarmen
en hen onder handoplegging zouden zegenen. In vers 15 van Mattheüs 19 wordt van de Heer Jezus precies hetzelfde gezegd. Hij legde zijn handen op hun hoofd en zegende hen voordat hij verder ging. Daarom zullen we bij het moment waarop dat gebeurde hebben te denken aan de avond van de grote verzoendag. Het was tegelijk de avond van de laatste grote verzoendag die Jezus op aarde meemaakte. Achter dat brengen van de kinderen naar de Bijbelgeleerden, op de avond van de grote verzoendag, zat een diepe gedachte. Grote verzoendag spreekt van het feit dat het leven nieuw mag beginnen. Grote verzoendag doet uitkomen dat de mens zijn of haar leven niet mag laten vastpinnen op een schuldig verleden, maar het mag richten op Gods beloftevolle toekomst. Ook op de grote verzoendag, waarop de Heer Jezus de kinderen zegende, was dat, door de centrale plechtigheid op die dag, weer gesymboliseerd. Alles op die dag had zich toegespitst op wat er gebeurd was met twee bokken. Eén bok was geslacht en het bloed van die bok was door de hoge priester in het heilige der heiligen van de tempel gebracht. Door dat bloed was verzoening gedaan over de zonde van het volk. Om dat te onderstrepen was daarna een tweede bok bij de hoge priester gebracht. De hoge priester had zijn beide handen op de kop van die tweede bok gelegd en daarmee waren de zonden van het volk op die bok gelegd. Iemand had daarop die bok overgenomen en naar de woestijn gebracht. Zoals die bok in de woestijn verdwenen was, zo waren de zonden van het volk verdwenen voor het aangezicht van de Heere God. Maar daar bleef het niet bij, omdat men na zonsondergang met de kinderen nog naar de Bijbelgeleerden ging. Waarom naar de Bijbelgeleerden? Men ging juist naar hen om de kinderen te laten omarmen en zegenen. En ook omdat zij de kinderen konden onderwijzen in de wet van God en zo Gods weg konden wijzen. Daar zat een diepe gedachte achter. Het verzoende leven mag geen leeg leven blijven, maar moet een nieuwe inhoud krijgen. En hoe kon dat anders dan vanuit de wet van God? Verzoening is geen eindpunt, maar een startpunt. Het leven is pas echt leven, dat wil zeggen door God gezegend leven, wanneer het niet slechts verzoend is, maar ook vernieuwd wordt. Het bloed van het offerdier en het onderwijs van de wet horen onlosmakelijk bij elkaar. Dat lieten al die Joodse ouders uitkomen, wanneer ze op de avond van grote verzoendag met hun kinderen naar de Bijbelgeleerden gingen. Zo kwamen er ook ouders met hun kinderen bij Jezus. Bij hem waren ze aan het beste, eigenlijk het enige, juiste adres. Immers bij hem komen alle lijnen van grote verzoendag samen. Hij was op weg om zijn bloed te geven als het lam van God dat de zonde van de wereld zou wegnemen. Hij was ook in de wereld gekomen om het verzoenende leven ten volle inhoud te geven, door de wil van God in de volle breedte en diepte te doen verstaan. Tot op vandaag wordt het geheim van grote verzoendag alleen echt begrepen en gekend in de ontmoeting met Jezus. Tot op vandaag wordt alleen bij Jezus het leven als verzoend en vernieuwd leven echt leven. Hoe ging het toen de ouders met hun kinderen bij Jezus kwamen? Misschien tot onze verrassing lazen we dat de discipelen de ouders met hun kinderen wegsturen. Een vergelijking met de parallelplaatsen in Lucas en Marcus laat zien dat de leerlingen van Jezus zich er boos over maakten. Ze bestraften de ouders. Ze vonden het maar niets dat de ouders met hun kinderen naar Jezus kwamen. Op die avond zochten overal in het land mensen met kinderen Bijbelgeleerden op, naar de gewoonte van die dagen. Zo kwamen er ook ouders met kinderen tot Jezus. Ook hij was een Bijbelgeleerde, een rabbi. Maar voor de discipelen was Jezus voor alles de koning. Hij was op weg naar de troon van David in Jeruzalem. Naar hun gedachten zou binnenkort het grote moment aanbreken dat Jezus de vijanden uit het land zou verdrijven, de oude luister voor Israël zou herstellen en zichzelf op de troon van David zou zetten.
Daardoor zouden zij zelf ook sleutelposities krijgen. Misschien was het dat wel wat hen nog het meeste bezighield. Vooraf, aan de kinderzegening, zagen we al dat de leerlingen van Jezus onderling ruzie maakten wie van hen wel de meeste was en de belangrijkste positie zou ontvangen. Het is begrijpelijk dat de discipelen die met deze gedachten vervuld waren, het maar niets vonden dat ouders met hun kinderen bij Jezus kwamen om die kinderen door Jezus te laten omarmen en zegenen. Als Jezus werkelijk wat wilde, moest hij zich door kleine kinderen niet laten ophouden. Er waren genoeg Bijbelgeleerden in het land die kinderen konden omarmen en zegenen. Als hij zich nu met kleine kinderen inliet, dan was er morgen wel weer iets anders dat zijn aandacht vroeg. Zo zou hij nooit op de troon in Jeruzalem komen. Vandaar dat zij de ouders die met hun kinderen naar Jezus kwamen, bestraften en terugstuurden. Toen Jezus dat zag, werd hij verschrikkelijk boos. Dat lezen we in Markus 10, vers 14. In onze vertaling staat, hij nam hun dat kwalijk. Maar dat is vanuit het Grieks te netjes vertaald. Het Griekse woord spreekt van een grote woede. We kunnen het weergeven met furieus worden. Er staat dus, toen Jezus dat zag, werd hij furieus. Het is opmerkelijk dat dit heel sterke woord voor boos worden in het Nieuwe Testament maar één keer gebruikt wordt met betrekking tot Jezus. Die ene keer is in de geschiedenis van de zegening van de kinderen. Die ene keer dat Jezus furieus werd, was niet toen hij zich verzette tegen de Bijbelgeleerden. Die ene keer was zelfs niet toen hij de handelaars de tempel uitjoeg. Die ene keer was toen hij op de avond van zijn laatste grote verzoendag op aarde teleurgesteld werd in de houding van zijn discipelen. Zonder twijfel meenden de discipelen zelf dat ze het goed bedoelden en met Jezus het beste voor hadden. Toch liepen ze, ondanks hun goede bedoelingen, Jezus verschrikkelijk voor de voeten en begrepen ze van wat Jezus wilde zo goed als niets. Jezus was op weg naar Jeruzalem, maar niet om zich daar op de troon van David te zetten, zoals de discipelen meenden. Hij was op weg naar Jeruzalem om daar aan het kruis van Golgotha te sterven. Een kruis zou zijn troon zijn, zoals al eerder een kribbe zijn wieg was. Wie werkelijk volgeling van Jezus wil zijn, zal iets van deze weg van Jezus moeten begrijpen. Het is onmogelijk Jezus werkelijk te volgen en eigen grootheidswaan te blijven koesteren. Wanneer voor de discipelen het enige belangrijke punt de vraag zou blijven wie van hen de meeste was, versperden ze niet alleen voor anderen, maar ook voor zichzelf de toegang tot Jezus. En dat geldt voor vandaag nog steeds. Matteüs 19, vers 14 en 15. Laat die kinderen toch bij me komen, zei Jezus. Houd ze niet tegen, want het koninkrijk van de hemel is bestemd voor wie is zoals zij. Hij legde zijn handen op hun hoofd en zegende hen voordat hij verder ging. En hoe het verder ging, horen we in de volgende uitzending.

U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerdekom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimmels Instituut. Percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. 5 jaar geleden behaalde die iets minder dan de helft van de stemmen, dus de aan president Poetin gelieerde partij stijgt ook nog eens flink. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Opnieuw een monsterzegen voor de rechtsradicale AfD in Duitsland. De partij is volgens de exit poll vandaag de grootste geworden bij de deelstaatsverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommeren. Ook in Berlijn waren verkiezingen, daar wonnen die Linke. Regeringspartij CDU is de grote verliezer. Toch zegt CDU-bondskanselier Merz dat hij aan wil blijven. 10.000 mensen zijn vandaag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse. In de nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een goede reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het brons was voor de jonge Fransman Paul Sexa. Het weer vanavond is droog, zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een dode gevallen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen, maar de hulp mocht niet meer baten. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging ten opzichte van 5 jaar geleden. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen in Rusland is vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. Het CDU verloor ook bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn. Bondskanselier Merz zei afgelopen avond dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80 naar 50%. Tienduizenden mensen zijn afgelopen dag in Frankrijk de straat op gegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Dat gebeurde onder meer in Parijs, Marseille en Lyon. In die nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken daar een goede reden voor hebben. Tegenstanders zeggen dat de wet een vergunning is om te doden. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 2 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement